0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm betrachten wir, was die Bibel uns lehrt von in Verhältnis am eigenen Leben. Wir sagen, was unsere Verantwortung ist, eine dem anderen je gegenüber. Wir sagen auch, was ein paar Lied soll daunen, wenn sie nicht bekehrt sind, und dann wird einmal einer von ihnen sich bekehrt, ob der andere noch am Unglauben ist. Von der, wo wir seinen, wo das möglich ist, dort wir können ein sicherliches Leben haben, wo da wirklich wird das zu leben, trotzdem dort wir eine Welt leben, wo da verschiedene Anfechtungen sind. Wir wollen seinen, wo die Bibel uns wies von seinem Leben. Ich lade die Wahrheit an, eingeschaut zu bleiben, zu seinen, wo die Bibel uns von der Wahrheit lehrt, von ein sicherliches, volles Leben. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahrheit muss richtig sein, zu jeder Person, wo du eingeschaut hast. Amen. Hier ist Wahrheit Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da noch in der dritte Kapitel von dem Apostel Peter, sein erster Brief an die verstreute Christen in verschiedenste Länder. In welches Thema in des Brief haft mit der Verfolgung zu tun, dort Christen erfahren, wann sie für Christus leben. Er redet auch, wo Christen sich in dieser Welt benehmen Seele, besonders in der Familie, inzwischen ein Mann und seine Frau. Er redet von zwei Verhältnissen. Einer haft mit einem Mann und seine Frau zu tun, die befreit wäre, vor dem, dass sie bekehrt wäre. Die Frau hat sich bekehrt, aber der Mann hat nicht. Peter sagt, dass so eine Frau soll sich nicht absund verloten, was von Buter ist, so dass sie ihr Mann nur dem Herr tragen kann. Sie soll sich lieber absund verloten, was von Banner ist, und demütig und sonst der Jäst. Dadurch kann sie beten ihr Mann nur dem Herr gewinnen, ohne dass sie viel Seier brückt. Dasselbe wird so sein, wenn der Mann sich bekehrt hat und die Frau noch nicht bekehrt wird. Dort ist nun auch noch gerecht so. Wenn die Mann und seine Frau beide bekehrt sind, dann sollen sie vernünftig taub leben. Der Mann soll seine Frau so leif haben, als Christus der Gemeint leif haft, und soll behaupten, dass sie in gewisser Weg schwacher ist. Die Frau soll ihr Mann leif haben und soll am Ungedon sein, so als der Gemeint Ungedon ist, zu Christus. Wir müssen auch behaupten, dass Gott haft dort befriedet Leben eingestellt. Gott seine Einrichtung ist, dass ein Mann und eine Frau sollen taub leben, solange als sie beide am Leben sind. Als Gott Adam gemacht hat, seht er, dass es nicht gut wird, dass ein Mann allein soll sein. Gott nimmt eine Reb von Adam seine Seed und macht von der Reb eine Frau. Seht wir ein Helper, der anpassen wird und am vollkommen machen wird. Gott nimmt nicht einen Knochen von Adam seine Faut, so dat hij zijn vrouw doorklingen kan, en ook niet een knokken van zijn kap, so dat zij even aan harschen zal. Hij neemt een knokken van zijn zied, dicht bij zijn hoort, so dat zij bezied aan kan zijn, en die bij zich goed kunnen zijn. De leef tussen een man en zijn vrouw, is zo dat God een gestalt heeft, dat moet ongesteld en bewoord worden. Nu 1 Petrus, het derde kapitel, 8 en 9 de vers. To go de laatst, had alle een zijn, met velend, ziet jun ongerenander goed, doet met lieden, en had een demietje zijn. Doet niet aanrecht met aanrecht trektolen, oder schellen met schellen, leven doet zegenen, wist je weten dat je daartoe beroepen zijn, dat je zullen een zegen over. Deze vers deed we al in het laatste programma bezinnen, aber die sind wichtig und passen mit den anderen taub, und wir sollen die Folgen lesen. Hier heeft Peter ein Sohn, was in der Gemeinde und der Familie so soll sein. Alle ein Sohn taub haben, meint nicht, dass wir alle dasselbe denken sollen in alle Sachen, und wo das soll gedonnen worden. Wir sollen über alle vereinigt sein, dass der Herr Jesus soll verherrlicht worden, und dass Gott sein Wille soll gedonnen worden. Dort ist die ein Sinn, die wir sollen haben. So ein Sinn kann vorgebracht worden, an dem, dass wir Gott sein Wort beobachten und am Gebet taub kommen. Wenn uns schlechtet ungedonnen Wort, dann sollen wir nicht schlechte Trägtolle. Rach even es nicht an zu sag. Dort gehört Gott. Wie zullen einer von dem anderen abpassen? Wat andere fehlt, soll wie für einen versorgen, so was wie China. Wie zullen eine grote Leib haben für alle Menschen, besonders für andere Christen? Die Heilige Geist wird uns helpen, dit vor dich zu bringen. Hij wordt zijn leven en onze horten verspreiden. Nu de tiende en elfde vers. Dan wer dat leven wel goed zijn en goede dag ha, zal zijn tong van slechte reed houden en zijn lippen dat die niet vals treden. Die zal van dat bezet weg blijven en goede tonen. Hij zal vrede zeker en den hing er aan ranen. We willen alle leven, wanneer ook de tijden zware tijden komen worden. We willen ook een goed leven hebben. Er zijn veel mensen die leven dat wanneer ze geld en natuurlijke dingen hebben, dan wordt aan dat tevreden stellen. Daarwegen worden mensen zoveel doen als mogelijk, zodat ze veel eerdere dingen toepzamelen kunnen. Maar dat wordt aan niet tevreden stellen. Dat wordt niet innerlijke vrede brengen. Wat ze vergeten is dat ze niets van eerdere zaken metnemen kunnen, wanneer ze sterven moeten. Wat niet verschwingt, is zo'n dat voor de Heer gedonen wordt. De radung, de zeligheid die de Heer brengt, wordt niemals toe een eind komen. Zo'n leven dat zich rond de Heer en dat God het gebod is, heeft een weet dat mensen een geen andere weg vinden kunnen. Peter zegt dat wanneer we zo'n weet van het God het leven willen hebben, dan zijn er gewisse dingen die we niet doen zullen. En zo'n dingen die we doen zullen. Dit meent niet dat wanneer we van je wesse slechte dingen wegblijven en je wesse goede dingen doen, dat we daardoor worden zelig worden. Een mens kan bloos door den geloven en de Heer Jezus zelig worden. Dat meent leven dat wanneer een mens bekeerd is, dan wordt dat in zijn leven en in zijn reed te zijn zinnen. Wel, wie nu zijn wat hij zegt? Eerstens, zegt Peter dat we moeten oppassen wat we vertalen en zeggen. In Matthäus, het 15e kapitel, 10e met 11e vers, hebben we deze weerd. En hij, dat heet Jezus, roept dat volk naar zich en zegt aan, hart en verstoot. Wat een mens een muil en nen neemt, dat hem niet veranderen. Maar dat wat uit de muil eruit komt, dat maakt een mens anderen. Dit meent dan dat, wanneer we met dat muil en lepen, dat God het reden willen, dan moet we oppassen wat in onze horten passiert. En onze gedanken en onze horten is waar we ons vernemen wat we zeggen en reden worden. In Spreuken 4, 23. vers lezen we, bewaar dien hort met al het vliet, dan van dien hort komen alle zaken die met dien leven te doen hebben. Wat in ons verstand en hort vergeet, dat is wat we uitleven worden, dat is wat we zeggen worden, dat is wat we doen worden. Wat we zeggen willen, moet we eerst goed bedenken en dat weet daarvan berekenen, zodat we niet met onze weet veel schuld doen worden. Mensen worden voorken wat zeggen en dan later wordt aan dat leid zijn. Over weet kunnen niemals teruggenomen worden. Over die kunnen zeer veel schuld doen. Dat is veel beter dat we ons bedenken zullen wat we zeggen worden, verdem dat we dat werkelijk zeggen. In Kolosser het 4e kapitel, 5e en 6e vers, zegt Paulus dit, wandelt en wijsheid denjenigen Eva, die boete zijn, en nutzt de tijd uit. Jene reed zal immer in je nood zijn, met zult je werst, dat je weten kennen hoe je in ieder eenem antwoorden zullen. We moeten onze tongen terughouden van slechte reden en onze lippen terughouden van dat valse reden. Zo dat zo'n passeren kan, moeten we ons dag voor dag te de Heilige Geest aangeven. Hij wordt ons door met helpen, wanneer we hem erloben en ons te regeren. Ons leven moet op den rechte stich geboet worden. We moeten van dat bezet weg blijven en dat God het donen. Moet je weten wat bees is en wat goed is? Dat moet we trieën van hoe God dat bezijnen deed. En dat is in de Bijbel vergesteld. Wat met God zijn woord stemt en met God aangeneem is goed. Wat niet met God aangeneem en jegen die waarheid is, is slecht. Van zo'n zil wie ons weichholen. God wordt ons en ons wandel heilig maken, aber wie moeten aan de vrijheid door te geven. Peter zegt ook dat wie zullen de vrede zeker en de hingeren rannen. Dat wordt niet immer mogelijk zijn, dat wie een vrede met andere leven kennen. In Rijmen de 12e kapitel, 17e en 18e vers, staat dit geschreven. Tolt niet bezit trek voor bezit, verzorgt leven goedet voor alle mensen. Wan mogelijk, zo wie als junt dat aanbelangt, verzekert met allem en vrede te leven. Wann wir nicht mit anderen kennen gut vor dich kommen, dann soll dort wenigstens nicht unsere Schuld sein. So als für alles, mit wie uns auch, für das ab Gott seine Gnade verlote. Nun der 3. Kapitel, der 12. und 13. Vers. Dann dem Herr seine Augen sind ab der Gerechte, und seine Ohren hören ihre Gebet, aber dem Herr seine Gesicht, es gegen den, die böse tun. Und wer wird ihn schulden tun, wann je übrig sind, dort Gute zu tun? De 10e bij 12e vers in dit kapitel zijn van de 34e psalm genomen. De Heer wordt geduldig zijn, maar er wordt een tijd komen wanneer God al dat God loset tot je recht brengen wordt. Mensen leven, dat wanneer ze wat hem diest te doen, dan wordt geen mens, zo gewoon niet God, dat zijn kennen. Zonne mensen smeren zichzelf aan. De Heer heeft zijn gezegd, jegen zonne je zaad die dat bij ze doen. Aber wenn die sich von dort bis het weich drehen worden, dann wird der Herr an mit Erbarmen entgegenkommen. Da ist keine Sinn, dort wie Gott verbieten kann. Dort muss alles betont worden. Wenn Menschen dem Herr Jesus aufsehen, dann werden sie für ihre eigene Sünde betonen müssen. Und dort meint, dass sie den ewigen Tod erfahren worden. Dort ist aber ein großer Trost zu weten, dat God zijn ogen op de gerechte haft. Dat meint niet bloos dat hij alles zien kan, wat met aan passiert. Hij wordt ook daartoe zijn, dat niets met den passieren wordt, dat zij niet verdrogen kennen. Dem Herr zijn ogen zijn ook op te de gerechte ere gebed, en hij wordt in zijn tijd en in zijn weg de gebeden antwoorden. To tijden zegt God to onze gebeden, jo. Zu andere Tiet sagt hij, nicht nu. Und zu nach andere Tiet sagt hij, nee, dat is für die nu nicht dat baste. Dat sagt hij ook, dat de Herr de gereichte ere gebede hier deed. Wo is dat dan met zonen die nicht gereicht zijn, overdag bede? Na, da is een gebed van de angereichte, dat God hier woord, dat zeg je, en dat is dat gebed, zoals die taxcollector en Lukas 18, 13 bede deed, O God, erborm die even mij en zinder. God kan in een mens zijn hart en een tikken, en hij weet of een mens oprechtig in zijn gebed is, oder of hij hingelastig is. Mensen die in ere zinde blijven willen, en dan om eng in hemel en komen willen, moeten weten dat zo'n wordt aan niet gelingen, die worden je test zijn. Zo'n leven vieren, brengt geen vrede en tevredenheid. Bloos den geloven en dem Herr Jezus kan een mens tevreden stellen. Wel wie ons dan to dat godet hangeven. Dat schode dat mensen ons ondoen kennen, is maar in dit leven. Zo'n schode kan niet met een eeuwigheid rekenen. Zo'n schode is maar een korte tijd. De heerlijkheid is op hemel.

nu de 14e bis 16e vers in dat derde kapitel. Aber wenn je werkelijk am Gerechtigkeit liede, zeg je je zegen, hat nicht Angst vor Ertrotze, en schreikt je nicht. Aber heiligt Gott dem Herr im Hort, ziet immer reed ne gode antwoord te geven voor die junt vragen wegen de hoopning die in junt is. Aber doet dat met een sanfte zin en een furcht en houdt junt je wesser in, zodat die junt schimpen wegen junt gode wandel in Christus zich schemen moeten. De Heer Jezus zegt dat we worden in deze wereld lieden moeten wanneer we hem aannemen worden en hem nog volgen. Een Christ leeft aber niet bloos voor deze wereld en in deze wereld. Hij leeft voor die eeuwigheid. Dat is niet leicht, wanneer we als Christen lieden moeten. Dat is schwer. En dat je het niet schijn, nee. Aber Peter zegt, we zijn daartoe geroept. En we zijn gezegend, wanneer zo'n passiert. En waarom zo? Nou, dat zegt dat wanneer we durch ons leven bewiesen geeft haar, dat we dem Herr aan je heren, dat we voor dat recht het streven en dat schlecht het schonen. En zo'n tijden moeten we weer als de vervolging checken. We moeten naar de Heer checken. En de tijd, wanneer er geen vervolging wordt zijn. Peter, Johan, Paulus en de andere jongen, die de alle lieden wil ze Christus geheerden. Hier is hoe Paulus dat in Rijmer het 8e kapitel, 18e vers, en dan ook in 2 Korinther dat 4e kapitel, 16 bij 18e vers, beschreven heeft. Dan ik reken daarmee dat wat we in deze tijd lieden, kan onmogelijk vergelijkt worden met de heerlijkheid die nog eenmaal in ons woordje op een boord worden. En dan 2 Korinther 4, 16, 18, daarom worden we niet moedloos. Wanneer ons buitenste mens ook te grond komt, is de innerlijke mens dag voor dag niet gemaakt. Dan dat jij een woordje leicht het lieden, werkt voor ons een immer geraterd en eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dan we betrachten niet dat wat te zien is, maar dat wat niet te zien is. Dan wat te zien is, is met tijd verbonden. Maar wat niet te zien is, is eeuwig. We moeten zo leven dat wanneer mensen ook slecht het van ons vertalen, niets van zo wordt zijn. We brokken ons niet angst hebben voor zonen. Dan wordt die zaaien en donen, is met dat verjenkelijkheid verbonden, en wordt hem je recht komen. Wat meent dat dan, wanneer Peter zegt dat we zullen de Heer en ons hart heilen? Eerst moet we weten dat de Heer en ons hart dicht de Heilige Geest woont. De Heer is heilig, en geen mens kan daarvan wegnemen, en geen mens kan iedereen wat daartoe bijleiden. Over hoeveel ruim hebben we dem Heer in ons leven gegeven? Dat verhoudt zich op hoe we aan gehoorzaam zijn geweest. Ons hart is zo als een aandachtsstof. Wanneer ons rood veelt, of kracht, of wijsheid, of genoot, of wat andere, dan zijn we in onze aandachtsstof en dan gaan en aan naar zo'n vragen als ons te zo'n tijd velen mocht. Wanneer de Heer in ons hart regeert, dan kan hij ons weten laten wat we doen de zelen of de zaaien zelen. Dat is waar we de antwoord krijgen kennen, wanneer mensen ons wegen onze hoopning vragen zullen. Zo'n antwoord moet in een sanfte weg gedaan worden. Mensen worden ons vielleicht uitschampen. Maar wanneer we de Heer in ons hart geheiligd hebben, dan worden we aan in de rechte weg antwoorden kennen. Daar wordt een dag komen, wanneer ze zich worden schemen moeten. Nu de 17e bij 22e vers. Dan dat is beter, wanneer de Heer wil dat je lieden wegen goede doen, als dat je lieden wegen slechte doen. Dan Christus sterft ook eenmaal voor alle onze zin, de gerechte voor de ongerechte, dat hij ons nog God brengen kan, en scherper wordt hij doodgemaakt, over hem juist wordt hij levendig gemaakt. En hem juist jink hij ook en preegt tot de juiste hem gevangenis, tot den die ongehoorzaam waren als God na lange tijd geduld houdt en nou als in het dag als de arche geboet wordt,
Daar werden je maar weinig, dat heet 8 zelen, die dicht dat woorden geraad worden. Dat voorbeeld, de taufe, is nu een raadung van ons, niet een reinigung van dat draak om lief. Aber onze antwoord gaat jegen even, dat ons je wassen rein is, en dat dat Jezus Christus zijn abstonen van dood, die ook nom hemel je voren is, en is to God zijn rechterhand. Engel en je woltje en machtje zijn am nu alle ongedoen. Wan God zijn welle is dat we lieden zullen, dan is dat veel beter dat we voor Gods donen lieden zullen als dat we lieden zullen, want we slecht het je donen ha. Een mens zal lieden, want hij wat slecht het je donen haft. Maar dat is niet immer zo. Peter redt hier waarde van hoe de Heer Jezus voor alle mensen sterft, zodat hij voor alle zin betalen kan, zodat alle die aan hem leven worden, dat eeuwig leven zullen hebben en niet verloren gaan. Mijn vriend, dat kanst du ook voor diezelf aannemen, dicht in geloven en dem Heer Jezus. Maar de Heer Jezus is niet bloos gestorven, hij is waarde opgestonen en haft even de zin, den dood en de haal gewonnen. Hij is waar het tegen de hemel gegaan, waar hij zich aan de voordeel zijn rechterhand gezet heeft. En deze vers wordt ons gezegd, dat de Heilige Geest woog de Heer Jezus van den dood op. De Heilige Geest is God. Also redt dit niet. Je in zo'n vers die ons zei dat God Jezus van den dood opwekken deed. De Heilige Geest die Jezus van den dood terugbracht, is dezelfde juist die aan de profeten werken deed, als ze van de toekomst schreven deden. En hij is ook dezelfde juist die aan zo'n mannen als Noah werken deed. En Peter zijn tweede brief in dat tweede kapitel, redt hij van hoe Noah een predje van je rechtigheid via. Over die mensen hart je niet Noam, en doorwegen verzopen ze aan de eeuwenschwarming. Ere zelen weeren over in dat gevangenis, waar al die godloze doodje zijn. De zeilen die in dat gevangenis waren, hadden de boodschap en Noah zijn tijd geheerd. Jezus ging niet in dat gevangenis van de godloze en net een predigd door te aan, over de echt in Heilige Geest en Noah had hij te aan gepredigd, eer ze verzopen. Tot die tijd waren er bloos 8 mensen, Noah en zijn familie, geraakt. Dat wat de anderen verdampt hadden, dat hij dat water van de eeuwenschwamming, wie ook dat woorden dicht woont Noah en zijn familie, geraad worden. Noah geleefd God, de anderen deden niet. Peter zegt hier, dat de taufe een voorbeeld is van dat wat Noah en zijn familie ervoren hadden. Peter zegt ook dat de taufe niet een reinigung van dat draak is, dat om lief is, maar een antwoord God jegen even dat wie een reine gewassen hebben. De taufe is den bewijs dat we gehoorzaam zijn gewaast, dat we in Jezus Christus je geleefd hebben en dat zijn opstonden ons de raden verzekerd heeft. Noah geleefd God en we gehoorzaam. En God raad aan en zijn familie. Jezus is de enige weg en zonen die dat geleven en aan aannemen, zijn ook geraad. De Bijbel redt van 2 soorten taufe. Eén heeft met de Heilige Geest te doen, dat andere heeft met water te doen. De Heilige Geest taufe passiert wanneer een mens in de Heer Jezus leeft en waarde geboren is. Tot die tijd geeft God zo'n mens de Heilige Geest en om te wonen. Dan neemt de Heilige Geest en brengt zo'n mens en de Heer Jezus zijn gemeente in. Dat is de Heilige Geest taufe. De mens heeft met die taufe nus te doen. De watertaufe passiert nur dem, dat een mens waarde geboren is. Dat is een bewijs dat zo'n mens met zijn oude leven voordig is en een nieuw leven aangevangen heeft. Ohne de waarde geboren heeft de watertaufe geen wet, zeg maar. En alles dat we doen en zeggen, zullen we dem Heer Jezus verheerlijken. Mocht de Heer ons alle zijn genoot schenken. En dit, God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu is de tijd dat we meer heren van Kloes Poitas. Denk je dat wel Kloes Feijewerk olem te zindag smarjes enloot, wil ze al zo lang niet gekwakt worden? Hij neemt zich ver, een predigwer te lezen. Dat zingen we vielleicht niet voet zo schoen, aber de jast weer een zeer tevreden. Met de tijd wordt Kloes te prediger gewählt, en de gemeind wil te dezelfde tijd ook nog een deel kan. Van deel is dat al 2 jaar vandaan en om Frans kent moet kijken wat het met de aansiedlers bij Anhof jet. Hij heeft ook nog wat roet voor om Kloes.

Je hoort nu dat programma Wat passiert? Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert? Schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, van die tijden niet passen. De seite vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn naam is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luft fallen deunen kon. Gottes Sehen, en bot nächstes Mal.

de Tjenja-program van Radio Zegenswelle gaat vandaag nu te eng. Aan microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

0: maar 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, een ex-predier John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC-gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesterlijke opbouwing voor een ieder ene die door hoort je dat. Dit is dat zoot wat je zegt wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

0: We zijn al 21 jaar oud. Ze zijn niet meer na de Buddha's.
1: Als je al 25.
0: En ze met die doe je niet meer op Fleur am Raal. Nu heb je andere gemeenschappen met die, wanneer je straten zijn. Wat heb je voor gemeenschap met die?
2: Nou, die liggen nog aan te komen. En wanneer we zo zoveel jaren zijn, dan doen we meestal toep bakken en we hebben een toepje net en zo wat is dat. En dan ook shopping.
0: Antjeven.
2: Antjeven, voor Antjeven met hem ja, als dat je het aanschijnt met meetup.
0: Zodat de gemeenschap die doen als die oud zijn, doen die de gemeenschap anderen. Maar de punt is dat je haan gemeenschap met hen. Zodat die komen niet te spazieren.
2: Ja.
0: Je zijn er bij veel ouder.
1: Nou, bij jou, we zijn ganz oud.
0: Maar die gelijken niet nog.
1: Ja, dan gaan we.
2: Ja, aan zijn grootdochter, die nog ganz kort wil ze komen en beten grootmama tiet haan. Dan wil ze met mij spazieren.
0: En dan kan je te beden, je kan te aankepen voren, je kan kurken bakken en wat allemaal dan brukt.
1: Ja. Of golfen.
0: Of golfen, de bal hing er aan de rand.
1: Ja.
3: So wat deed je met die als die jinger weer?
2: Eindelijk wat we deden als die jinger weer, dan had we weinst eenmaal het jaar, dan hadden we die alle bij ons te nacht, even nacht. En dan dat ging die zo schijnen, dan smaakt, dan deed we ook van groot het frisstuk. En dan deden we meestal spelen dat we een restaurant. En dan zaten ze er aan de aarsjes, want ze nog een restaurant deden eten. En deden het eten zo jevens van de Tsjechische weer, of een waitress. En dat ging in schijn.
0: Beklein al aanvang. En dan meest krijg je dat zelfde wat je met jullie ging erin, heet ik zo. Plus even een schengen aan met een toop.
1: Ja.
0: Dingen doen dat die waren in denkhul van deze oud zijn.
3: Dat stel ik me voor wat brengen om een zelfde naanloten wat een kind in den alle wordt interesseren, niet zo?
2: Ja, en het is ook veel arbeid. Maar ik moet even rijden, gewoon smijt, want die is nu juist voor.
0: Maar moet je dan wel zinnen dingen doen wat je niet unbedingt zelfs interesseren hebt?
2: Ja.
0: We in Kenia hebben andere interessen als we als oudere mensen hebben. Is dat de punt dan dat we moeten leren aan onze interessen hebben? Er is dat dan de punt dat we wel met een gemeenschap gaan, zo goed van ons zijn als wat ons zich interesseert.
1: Oh, ik geloof dat het wichtig dat we kunnen wezen dat we zijn interesseerd in wat ze interesseerd zijn.
0: Ah.
1: Ik weet eigenlijk nam, wie de erbij toop aan zijn grootzins, nam wie Ruud nou zo'n motocross, wat naam is dat, hoe ze met de motorcycles voor even, hompels even op ze doen en zo wieder.
0: Racecore en motorcycles en zo?
1: Jo, jo, en I mean, wie interesseert dat niet, zei je? Maar de jongens, die deed dat zij interesseren. Wie voerde er aan en de ganse avond deed wie met die toop. Kast dat ze na op het geld, maar dat we ganse doen. Wie wilde met de jongens toop, en denk dat schijn. En dan deed we nog een beetje eten als vis, dat vorig weer. En dat we in de avond wat zij gewoon niet vergeten worden.
0: In onze omgeving is niks in staat. Hier is niks in motocross.
1: Ja.
0: Maar we hebben hier Rivas, we hebben hier Lekken. Dat meer als dich bij. Wist je dat nog geen vergelijken met vielleicht die grootkingen in woede nemen, vielleicht fashion, dan wanneer je een paar grote fashion grepen hebt en aan de kant plus doorzaten en broden die in zijn voor flavor fashion maken.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen wat we kunnen doen, niet zo?
1: Ja.
2: Ja.
0: We doen het nog niet meer met onze kingen. We leren vielleicht wat die grootkingen hebben, wel weet.
3: Oh, maar ik geloof, en dit dat je wezen wat Christus meindheid in dem dat we ons ene leven opgeven doen, voor de nächsten. We doen dat te zien wat ons vielleicht makkelijk wil zijn of schijn gaan en dat doen voor de nächsten.
2: Ja.
0: En ik geloof, wanneer ik reik opgehaald heb, dan wil je zijn dat half vrucht gedraagt. Waar ik nu kijken doe is, Ella, die is groot, ganz kort, dan vond die grootdochter die hem wel grootmama tijd hebben met die toop. Want dat passiert niet van bloß zijn, wie waren immer dat ik wel. Dat passiert van wezen dat ik zijn bekemmerd om die leven. Ik wil allemaal dingen doen wat u was.
2: Ja, ze wil komen, bloß mal vertalen, wat ze, met, op dat Ella met jonge staat en alles wat er staat, en wil ze vertalen.
0: En dat zijn dingen wat die je weinig bij pleet houden.
2: Ja.
0: Wat ik wel mijn grootmama vertalen van zand.
1: Ik vind de, als jongste groot zijn, die is in die koei ganz jong, die heeft dat in de Itchhofen, maar de zomer, dan op eenmaal, dan deed hij met zijn phone, deed hij me een tekst. Check in Pommel, vroeg weinig naar een andere arbeid. Hij zag vielleicht naar een andere arbeid. Vroeg hem niet wat ik ervan dacht.
0: Nu rood.
1: Vroeg naar rood.
0: Zo, als ik goa, want die grijven hoor haas, am schemt dat niet naar die te komen voor rood.
1: Correct.
0: En dat, is dat niet veel weet?
1: Dat is heel veel weet.
0: Ja, die live, die direct de Kenia, en ja, je gemeenschap met jullie Kenia, en de groot Kenia, die zijn dat. Zijn, die, alle groot lied, die zijn gewoon ganz glanzig, die hebben nog wat aan te bieden.
1: Manchmal denken ze, ah, het is ganz oud, maar haft nog wat kluk.
0: Ja.
1: Kluk te zijn.
0: Haft nog wat verschillende uren, nicht?
1: Nog een beetje,
0: ja.
3: Men die reden

0: far her van wat die din fura deiden. Hij wat dit joan zassene, die zegt.
1: Zassene, die wordt in die boot samen.
0: En die hadden een grote fast te zien, die birthday, niet zo. En dat zijn de kinja. En dat dat aan leren, wo wie alle mensen en onze groot alleren kan eeren. En doe die leren die ook.
1: Ja.
2: Ja.
3: Sarah, we hebben ons laatste programma hier bij de met op dat we even jullie het om zijn. Wat wil je te de ouderen zijn? Waarom met er kinderen te holen? Nu wil ik je nog eenmaal vragen. Wat wil je te de groot ouderen zijn? Waar die kan je mensen vleien met groot kinderen, omdat die een andere gluten voor Emma.
2: Manchmal waren de kleine kinderen zijn dat zij leicht best te zijn goed moet spelen, wie's we han niet tieter of zo weer. Maar dat is zeer wichtig dat we tiet nemen dan voor die. En we hebben ook onze Gartinje zijn ook zeer aan de muziek geweest. En wanneer ze een zu een programma hebben, waar ze zingen deden of spelen, dan proberen dat zeer dat we er zijn. En dat we het zeer wichtig dat we er zijn.
3: Ze tiet nemen voor de dingen wat Gartinje doen.
2: Ja.
3: Wanneer bij de kwijt of bij de show een programma is, dan ze dat. Er wandert als wat de blusmobel nu ligt, gewoon en zaten in fashion aan hoe met de Gartinje gewoon te doen wat doen.
2: Ja.
3: Wat zei je dan?
1: Wel, ik. Goed zei, met mijn krijgsels voor onze tjenge beden doen, maar vind ik ook voor de grootsjenge beden. Dat is krijgsel wichtig. Die veel dat ook. Onze tjenge, we zeiden, die zijn niet al ganz groot, die hebben de ene tjenge, maar voor de andere tjenge kan je ook beden. Zul je ook beden, dat zijn onze grootsjenge. En ik leef van onze grootsjenge dat weten, grootsmam en grootspapa. Voor eind beden doen, dat zegt ook wat.
3: Ja.
1: Die worden ook dus verschillende dingen doorgekomen in leven, wat niet helemaal allerlei kunnen voor eind. Waarvan ze weten dat we zijn nach Lied hingen eind, de stonden hingen eind, en zijn grootmam en grootpapa. Ik leid dat wordt dingen leicht aan mij gefahren.
3: Ik leid, je schwer nog een vrouw, nens mij, en kan je best hartstikke beantwoorden. Op een feeprogramm, dan zit stuurlijn, dat toen de kinge wiesen, toen de beständigheid wiesen, dan zul de mond zijn vrouw leven. Wou je zijn, dat zou je kunnen zijn, dat wie te aan de grootkinge wiesen, dat wie eerder ouderen leef gaan. Dat daar kon de beständigheid
1: brengen. Ja, ganz van even.
3: Ja. Dan zullen grootouderen en de kinderen leven, dat de grootkinderen het zijn, dat we zijn alle wat weet.
1: Ja.
3: Nee, dat is zeer veel meer dankeschön waren voor hier met ons aan vandaag.
1: Dat zijn.
3: Haf schön gegoen en ik geloof, ja, een zeer goede wijsheid met je deelt. Tina, dankeschön ook voor met je het zijn.
0: Bitte schön.
3: En hopelijk kan je nog maar waterkomen en dan doen we dan vielleicht een programma. Wie weet wat dit thema dan wat zijn.
1: Ja.
3: Maar veel meer dankeschön.
1: Je grootouderen vielleicht.
3: Je grootouderen, wie weet, ja. Nou, veel meer dankeschön voor nu en bij het nächste Mal, God met je.
1: Dankeschön.

Tjenja vrogen met Zakkenbestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich weer op twee vragen en te gronden

dag schijn voor het schijnend licht. Die hart hier naar de evangelische boodschap, de radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dag schijn voor harten. Laatste week bekijk wie de geschikt van Jezus voor Pilatus. En wo Barabbas de merda en die wat een grote oproer had gemerkt wie vrije gemerkt. En wie zagen, wie zijn zes Barabbas. Zes Barabbas, wie zijn schuldig van zind. Wie zijn kartje komt van Gods in Herrlichkeit. Zes Barabbas, wie zijn verdomd om sterven aan ons weg naar de hel. Aber zes Barabbas, Jezus starf in onze stad. Hij nam onze zind. Hij nam onze stroof. En doorheen kan wie vrij zijn. Wie kan vergift zijn. Wie kan geraad zijn. Wie kan zijn kind zijn. Wie kan een stad in de eeuwigheid in hemel. Wie kan getuscht met Jezus. Hij heeft zijn gerechtigheid, nam onze gerechtigheid op een kruis, dat wie kan vrij zijn. Vandaar waar we bekijken waar Jezus lijden deed, waar hij aan kwelen deed, waar hij moest doorgaan. En waar we daar aan denken, hij is nog niet op een kruis. En hij heeft al je lijden in Gethsemane, die hebben aan al je schleuwen en aan je speen voor de heer en priester. En nu de Romeinse soldaten en wilde Jezus kwelen doen. En dit lied, dit wilde aan verschloenen doen, dit zijn onze stad. Ver wie door naar gaan, waar we toch beden. Himmelsche Vader, wie komt van jou, wie danken die voor deze dag, wie danken die voor deze gelegenheid op het radioprogramm, die woordje met te delen. Himmelsche Vader, zegen die woord. Hoop jeder einer getrokken te zijn te die, der wat dit programma wel zijn van deel. Himmelsche Vader, ik bid dat die Rick mocht gebied zijn. En besonders die wat nog niemals aan die ongenomenste persoonlijke Heer in Heiland, dat die ervoor straken en van deel, kan die dag zijn voor die de beste entscheidung merken voor die. Help ons duid te denken aan dat lieden wat die zin Jezus Christus derging en dat hij dat voor ons duid. Himmelsche Vader, dankschijn dat we vrij kunnen zijn, dankschijn dat we vergeef kunnen zijn, dankschijn dat wie deine Kinder kennen zijn. Dankschijn dat wie ein Tag in Himmel kennen zijn met die. Ik bete in Namen Jesus Christus. Amen. So ans Text von der Markus Kapitel 15, 16 bei 20, wo die Soldaten spotten über Jesus. Wer wir lesen, das sagt. Die Soldaten nehmen Jesus dann im Rechthus nahm und raubten die ganze Bond Soldaten taub. Sie nehmen arm einen bleibroten Rock arm und flochten ein Stachelkronen Sadenarm der ab den Kopf und fangen an arm zu bereißen aus dem Judenkönig. Und sie schlüchen arm Amavara mit einem Ruhrstock ab dem Kopf und speichern nur arm und kneiden sich für arm und beten arm an. Und als sie arm verspott haben, nehmen sie arm den bleibroten Rock auf und trocken am Vara seine Kleider an. Dann leiden sie am Ried arm te kritzigen. Wie sein hier Jesus wie gequält. De heimus lieden derchgoen derch de Soldaten. Wie wollen drei Sorten lieden oder quälen derchgoen. Dat erste ist dat lieden wat kämpft von der Fehl sein wat spottende. Dat zweite ist dat lieden wat kämpft von een Amt oder even Amt. En dat dritte ist dat lieden wat physische Video bringen dat. Nu, wenn wir da an denken, quälen, oder, dat Menschen machen lieden von anderen Menschen, es passiert durch die ganze Weltgeschichte. Menschen sind festgenommen, die sind gequält, für Information, für Stroh, oder für ihr Glauben. Durch die Weltgeschichte, Christen sind besonders verfolgt und gequält, rum der Welt. Krags, dass die von dir sind. Und danach, in den Ländern, wo die Verfolgung das höchste ist, wost de kjork dit bozigstet. En de länder wo die vrij zijn, veel van de kjorken zijn leeuw warm. Van deel, wo Jezus wordt gekweeld, wo hij deed lieden. En we vangen aan met dit, dat lieden derg veel, oder dat veel mensen Jezus kweelden deiden. Dat krieg we van vers 16, wo het zegt, de soldaten nemen Jezus dan in rechthuis neer en roepten de ganse bond soldaten taub. Dit is vers 16 van ons tekst, dat zegt de ganse bond van soldaten. Dat wordt ongeveer 200
but 300 mannen zijn gevast. En die roopten de soldaten hinder deze stad binnen dat het rechthuis, een stad waar je zaad zal uitgedreigd, waar recht zal recht zijn, waar arrecht wie arrecht, de stad waar je zaad, wie je merkt, dat de persoon wie je recht, als de schuldig wie je schuldig. De stad waar dingen zullen recht gemerkt zijn, waar de schuldige zullen gerecht zijn, maar nu, wie dat een stad waar een man wie je kweelt, die met onzin wie, die wat gans schuldig zijn. Want die in beeld kosten dien verstand merken van 200, 300 mannen. Die lachen, die schreeuwen, die spatten over Jezus Christus. Die roopten deze 200, 300 mannen niet wie in het meer aan mensen veel te Jezus schlonen of kwelen, maar dat hij woorden een schande had. Dat hij was zoals ik schamen. Dit wie vervele mensen. Yes, Jezus neemt dich, die dingen aan verschlonen, ver een grote groep mannen, dat hij zal te schoon gaan. Vielleicht best du ook mal te schoon je gaan, naar een menschen han die je schämt, ver een grote groep. Menschen han die even die je lacht. Dat is een zeer schlechte feilung. En die persoon werde dat, die proef te schoon brengen, die wel die merken, je feilen ze nischt. En wat die zeien dat, wat die dat, dat zal die zo schlecht merken feilen, besonders fair all deze mensen. Mies dat interessant, ik zie een leraar in de jeugdschool en ik zei, maar te andere leraars, en ik help me ook in dit zelfs denken, wie wil niemals een kind te schoon merken voor een vriend. Wenn dat zei ja schwaar terug te komen, dat de gemeenschap waar het terug is, of de respect waar het terug is van dat kind, wanneer eenmaal te schoon is, je gewoon voor zijn vriend. Wanneer ik een probleem heb met een kind, dan moet ik wel met een alleen reden, dat we alleen kunnen over dat probleem reden, en dan is het een gelegenheid om dit derg reden. Maar niemals een persoon te schoon merken voor een vriend. Nu God is zeer streng over dit te schoon merken van een groep mensen. Want we weten de geschichte in het Oude Testament van 2 Könige 2, 23 en 24, waar de profeet Elisa die is verspot van een groep kingen. En wie weet in de geschicht wat passiert te deze kingen. En boer kemt Ritterwold en Ritter 2. God is niet fair dat mensen zullen gespot zijn voor een groep mensen. God neemt het ernst. Maar hier laat hij zijn ene zijn verspot zijn. Te schoon gaan voor deze 200 of 300 soldaten. Hier zei wie Jezus is gekweeld voor deze groep soldaten. So, dat eerste is deze kweel voor veel mensen. De tweede is de kweel van een oomt. Vers 17 en 18. En zij nemen aan een blijvrouden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan die op den kop. En vangen aan om te bereisen als den Juden koning. So, hier is dit blijvrouden rok. Dit wordt een koning woord onttrekken. Die wat zal hoog beoond zijn. Maar wanneer Jezus deze onttrekken, dan deden die waren aan verspotten. Die lachten even aan dat mensen aan worden koning naan. Die geloofden niet in Jezus als een koning. Vielleicht waren die daal even ihre ene leiders en nu noemen ze dat Ruud aan Jezus. Dit blijft rode rok, dat wie een alle rok. Die wie niet meer zijn kloor. Maar dat wie genoeg van de blijvrode kleer, dat de soldaten en Jezus kunnen zijn, hij werd verspot. Hier is Jezus, de koning, even alle koningen, de Heer, even alle

Jesaja blijven. Nu, dit is het daarin, want in de eerste Mose 3 vers 18 gaan doen, dat is een symbool van de vloeg van zind. En nu brukt Jezus deze darnen. Hij draagt de zind van de wereld op zijn kop. Deze kroon zal van koning zijn, bewaren dit zijn gespot. En hier zijn we de zaard koning wat Jezus wil. Hij wil wel eens te lieden en sterven, te zijn leven geven als een opfer voor veel. Op dezelfde kop, wat hij den darnen kroon brukt, zegt de Bijbel, heb je getroffen met een stok. Die hadden een stok door, dat kon zijn vlecht, ze zijn koning had in zijn hand, maar nu brukten hij die daar als een spot en die troffen hem op een kop. Wie weet, wanneer ons wat troffen die op een kop, en dat zei hij hard is, dat brengt grote video, en dan op eenmaal kan je het niet klaar denken. En dit wordt ook de darnen kroon duiper op zijn kop neer geschoven zijn. Schriever zijn dat Jezus weer je spot, de deden is stok in zijn hengen, dat weer vlees is een scepter, en dan nemen ze den arm en schluchen arm op een kop. Das physische video van een gezicht zijn geschloen, op een kop geschloen. En hier is Jezus, hij is verwipt op een regen, hij heeft dus darnen kroon op zijn kop, en die doen ze arm ook op een kop schloen met een dikke stok. Boven deze physische video, die soldaten vangen aan op Jezus te spielen. Nu, ik weet niet wo du bist in dein leven als wer mal haf op die spähen. Aber dat is een van de dingen wat ons eklig is. Dat is een van de ekligste dingen wat wie ten andere persoon kan doen. Dat wies die hout voor den persoon, dat du wirst den persoon ten nuscht merken. En hier is Jezus, met een paar honderd mannen om arm, en die doen op arm spielen. Einzige van deze mannen han Jezus je hiet leert. Einzige han zijn een wonder je zijn. Aber nu willen ze alle wiesen, dat die zijn geraten. Die han de kracht. Die kan doen wat ze willen. Die spielen op Jezus. Mijn vriend, wanneer du in de zonne steed kämpfst, wo du denkst, du hast de kracht, du kost doen wat immer du wärst, du spichst in Jezus in je zegt. Du sagst nee te arm, du sagst nee te zijn ploon voor de radung, du dreist weich van zijn leuf. En schlachtet, kämpft in dien leven neer. De dingen wat Jezus derging zijn schlacht. Die zijn grozem. Die zijn schrecklich. Hij wie verspat van veel. De spatten en lachten even aan als een koning en God. En dan ook de physische video wurde hem physisch kwelen deuten. Aber denk aan, hij deed het voor mij en die. Ik wil hier ten schluss Jesaja kapitel 53 lezen. Dat zegt: wer würde doch geleift haben, wat wir hier tun? Wer würde an je seinen haben, dat der Herr dit on hand hat? Hij leidt am Verkommen aus een frischer aus, en aus een Wartel uit de drehe eer. Du wir nisch besonderet an arm, dat wir am Hoden so kennen, en nisch antragen, dat uns no antragen deit. Wie sachen arm aus een Uitband an, en veracht, hij ha veel geleden, en is krank gewast. Hij wie als einer, der sein Gesicht nicht weiß. Hij wie ein Uitband en wie rekend arm nischt. Doch die Krankheit, der hij drüch wie anse. Dort Lieden, wat ons traf, drüch hij. Aber wie dachten Gott, mjuk am Lieden en bestroft arm. Doch wie hij wie in onze Sinnen verlatzt. Hij brüch unger ons vergonnen dool. Ab arm lacht de Strof de ons heil mjuk. Doch der durch heide Schläge kriech. Sei wie gesund. Wir werden alle haben erweich so aus Schub, der jeder seinen innen weich gönnen. Aber der Herr lädt all unser eigenreich seinen ab arm. Dem haben sie so teugesagt und dort schwor gemerkt, aber er hat niemals geklärt. Krieg so aus dem Schub, dort nur der Schlag steht, geleit wird, oder aus ein Mutterschub, von dort geschoren wird, neim hei dort stell han. Hei wird fast genommen und verirrt. En wer seht wat, als hij am weich leiden, hij muss zijn leven handgeven voor de schuld, wat mijn volk verdient had. Zijn graf je mangt de zinde en rikke, en doch had hij keinen gewalt ongedonen, en had keine lees gered. Dem Herrn gefaldert, dem knaag te schlonen en lieden te loten. Wanneer hij zijn leven als een schuldopfer gejeeft haft,
dan wat hij nu komen hebben in lang leven, en de Heer wat zich freien, dat het zo schafft. Wil zijn ziel zich zo handjeeft haft, wat hij dat licht zijnen en tevreden zijnen. Durch dat, wat hij weet, wat meine gerechte deiner veel gerecht merken, wil hij ihre zenden draagt. En daarvoor wat ik aanmang de grote talen. Hij wat met de stokken den je wens te je duilt kriegen. Hij heeft zijn leven wat een dood gegeeft. En leidt zich met de zinde glik getrokken worden. Hij neemt vele ihre zinden af en staat voor de zinde en.

Die haast je hart naar de evangelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dankjewel voor harten. Dit radioprogram is ondersteund van de Zomerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Barktula Mennonietengemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt Oosterharja. We zijn dankbaar voor jullie ondersteuning in Jebeda en ook Goven. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nou, helemaal de gospel message, box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, gospelmessageradio.com, kan je program harken ook online geven. Daar kan PayPal link, dit moet een paar minuten van iemand voor de wereld. Nou, helemaal gospelmessageradio.com. Ons phone number 306-230-7807 en knodisch het phone number kan je ons contacten wanneer je vrouwen hebben of voor een port van een WhatsApp groep willen zijn waar deze program jeder week wanneer je schickt. Nog eenmaal, dat nummer is 306-230-7807. Dankjewel voor harten, dankjewel voor je nieuwe Engelstattung. Dankjewel voor beden. Ik wens die God te zegen deze nächste week en dat u wat tijd nemen duidt te denken aan wat Jezus Christus door heeft gekost. Zijn lieden en sterven, dat u kust geraad zijn, dat u kust werkelijk vrij zijn in al.

Dit is de dag den de Heer gemerkt heeft, door ons door een vrijen en vrouw zijn. Zo zegt ons Gottes woord. We vrijen ons, door even dat we dit programma uitstrolen doen, heet nog alle touwen daarvan harten welkom door touw, en ons gebed en verlangen is, dat ook dit programma mocht een zegen voor alle touwen zijn. We wensen nu alle touwen een gezegende ontvangst.

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloden ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaar steht en nog aan Kampo 22 Blumen uurt, sind auch Samaris Glock 9 met Sindagschool en Glock 10 in de Hauptgottesdienst stattfingen. Onze Onschrift S-Bax 248 Guatemoc Chihuahua, Mexico 31500. Ons Fuhnummer, wenn die ons onderopen mochten, als 625 58 Feier 10 Tag und Dich.

Je hieren wat een programma in de radiosendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie freier antwoord hat, dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aan hieren willen. Een antwoord in je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloof je stort, abgemontet en je treist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader Soos Emma, Jön Bruder und Deiner, Jakob Funk. Weil du nur noch top beten. Himmlische Vater, wir danken dir dafür, dass du uns von der Wader der Gelegenheit gibst, über die Luftwahlen mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde noch Wader aller top richtig sehen möchtest. Und wenn unsere Freunde hier nun ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te heren, dan bid we ook dat hij door u dat kreeg worde, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansporen wordt, die truer en gehoorzamer te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen we dit van die erbeden. Amen.

Wel wie het hoop uit Markus kapitel 10, de vers van vers 35 tot 45 lezen. Dan kwamen Jacobus en Johannes Zebedeus zijn zeens en zeiden, Meester, wat wie willen is, dat u dat voor ons deist, wanneer wie die vrouwen. Hij vroeg hen, wat zal ik voor hun doen? Laat ons bij die en die heerlijkheid einem aan die rechte ziet en einem aan de linker ziet zetten. Jezus zei, je weet niet nog wat je vrouwen. Tien je uit dat lijdenskoffel drinken, uit dat ik drink, en met die doop je diep worden, met die ik je diep worden. Zij zeiden te hem, dat kennen we. Jezus zei te hen, je worden dat lijdenskoffel drinken, dat ik drink, en met die doop je diep worden, met die ik je diep worden. Aber te bestemmen wer aan mijn rechte of de linker ziet zetten zal, is niet mijn zaak. Dat is voor die, für die dort all bestimmt es. Als de tien dort hierde, wäre sei verdrisslich über Jakobus und Johannes. Jesus roept in Taupen seht, je weite, dort de Grote in dieser Welt herrsche, und dort de Beamte ihre Gewalt uiteife. Und je jünd soll dort aber nicht so sennen. Wer un je jünd wel groot sennen, soll jünd deiner sennen. Wer un je jünd wel de vernehmste sennen, soll allemans knacht sennen. Dann sogar die Menschen sehen keinem nicht, am sich deine te lote, aber am te deine, in sein Leben te jewe verfehlen, los te kiepen.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je stee zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 252. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 252.

0: Welkom deze ondag als van Deeran Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen deze ondag voor je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen. Welkom deze ondag als van Deeran Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen deze ondag voor je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen.
1: Ik wil jullie ook alle welkom van deels Mars. En wanneer hier aan het kerk zijn, of later online, mijn vrede dat we zijn op je komen. Mijn vrede dat we zijn onge een dag, we zijn door een geest, dat we op je trokken, en door een raadung, dat we God aanbidden. Aanvang jaar, we waren dan nog niet op in je bied, dan gingen we in een series daar, en dan nam ik een tijd voor erwaken. En in deze serie zeggen we wat God in het verlangen is dat we terugkomen naar hem. Dat we ons verzinnen laten met hem. Dat we ons hart geven naar hem. En we willen nu over de volgende twee zenden, wel van 2 Korinther kapitel 5, de 16e bij de 17e voor zijn. Wat zal we voor zijn ons zegen tussen ons? Ik geloof in de laatste twee jaar. En we hebben ons pastor geproefd niet van coronavirus te reden. We hebben ons pastor geproefd, dat is een tjok, dat COVID-19 is niet de grootste timer aan onze tjok. Een ding wat ik gezien heb, is dat wanneer we uit een zijn gegaan, wegen dat is wat je zaad verlangen deed voor ons, dat dat wat je weinig passeren deed, dat er een goede gemeenschap weer tussen mensen, wie niet zo pinkelijk is dat zo zijn. En daar staat, er zijn wisse mensen wat vingen zichzelf in de stad, waar zij apart onder de gemeenschap met anderen wiet af is. Zo van daar wil ik gaan, dat wij zullen ons hart ingezeken en zijn. Als du een persoon, wat wie eerst vriend met wieren, of vielleicht zijn du mensen, wat we zullen vriend met zijn, door de gemeenschap zullen zijn, omdat het er niet meer voor zich is. En wat wil God gaan, dat we zullen doen, om dat opmerken. Eerst 2 Korinther kapitel 5, de 16 en de 21 vers, ik wil zeggen, we hebben wat we zijn, zijn vierken favorite verses. Versen wat ons wortelijk veel wird zijn. En voor mij, deze versen zijn mij veel waard. Wenn de reed van waar we niet gemerkt zijn. En om wegen God in ons geschaffen heeft, dan zullen we schaffen dat God een ander kan schaffen. Wegen God ons verzeind heeft, zullen we zijn dat we met andere verzeinung vingen. Zo waar we deze versen doorgaan en zijn, wat heeft God voor van deel, of heeft God voor ons van deel? De eerste 16e vers fangt hij aan en hij zegt, we zullen niet meer mensen aan zijn, zoals de wereld mensen aan zijn deed. Hij zegt, door wegen, zij wie geen mens meer ons aan, als hij als mens in deze wereld is. We zijn niet meer mensen aan, zoals de wereld aan zijn deed. We zijn niet aan, bloos voor wat hij is, of wat zij deed, of hij deed. Maar wie zal mensen on zijn, dus God en on zijn deed. Zo, wat zet de wereld mensen on? Ik leef een ding wat de wereld zijn en deed, wat een persoon zijn deed, is van hoe komt deze persoon? Wat zij doorgegaan zijn, is waar zij zijn. Wanneer een mens een fehler heeft geleefd, dan wordt een mens aan je zijn als zo'n fehler. Wanneer een mens veel je doen heeft, dan zei we, ah, check hem op. Dat heeft veel je doen, dat is een bijzondere mens. En wanneer een mens een diepe zin heeft geleefd, wat is het niet, dat die persoon dat zin niet materieel deed. Wanneer we een mens zijn doen wat zin in deed, wie als christen zal zijn wat God wil doen in die persoon. Maar de wereld zet alle mensen aan voor wat ze je doen gaan, is wat ze kunnen doen. Wieder, de wereld zet mensen aan voor wat zij doen. Merkt een mens veel geld, dan is dat een buurder van je gouden mens. Kaf mens veel goven, dan is de mens een buurder van je gouden mens. Kon een mens leeg vriend merken, dat is een buurder van je gouden mens. Vielleicht jij dat weer staat, als je een gouden arbeider, als je een gouden wiert. Dat zijn alle dingen wat een mens deed, en de wereld zet een mens aan voor wat hij deed. Want hij veel kon doen, veel gouden kon doen, dan is hij een gouden mens. Wieder, de wereld zet mensen aan voor wo leegt het aas om entgleichen. Wie gleichen wessen mensen wegen dat jetzt scheinbar ernst zijn? Vielleicht zijn die spoosig. Vielleicht zijn die mensen wat schmack zet. Vielleicht zijn dat mensen wat ontraken zijn. Mensen gleichen met ernst hoop te zijn. En wie zijn mensen voor wat ze kunnen doen? In Engels zei wie, die hebben een potential. Die worden nog veel goede dingen doen in deze wereld. En wie wel met zijn mensen zijn? Dat is wat de wereld wil. Bij Jacobus kapitel 2, dat neemt de vers, zegt, mag je over onderscheid mank de mensen, dan doe je zinjen. En dat je zaad stompelt junt als je zaadzen breken. Want wie in onderscheid mank mensen merken, in Engels zei wie aan favoritism, dat is een zin. En een punt, de wereld zit mensen aan voor wat ze geloven. En dit is vielleicht een thema wat ons klimaat onmogelijk is. We vragen, hoe staat die met dit? Wat blijft die van dit? En ik glaube, een van de grootste dingen waar we mensen aan zijn doen, is met politics. Wo stehst du mit dir? Wenn du mit mir stemmen lässt, dann kann ich Freund sein. Wenn du nicht das, geh ich wieder. Und das ist, wo die Welt angeht mit Dingen. Und in den letzten 2 Jahren, ich glaube, wir müssen sein, wer von uns hat Menschen von uns Leben nicht geschoben, wegen wo sie stehen, wegen der Maske oder Vaccine. Wir wollen nicht Freund sein mit Menschen, die nicht krank so stemmen dann. Maar de dingen is wat we doen. Maar weet je, dat is een ding wat mij op mijn hart lijkt. We in Pool, dat de mensen zijn waar ze met deze dingen stonden. En over het ganze land vonden dat 60% van mensen die weer angst om zijn waar ze werkelijk stonden met deze dingen, wegen ze weer in angst, ze würden er een vriend verlieren. En dit is in de twak ook. De wereld zit mensen aan voor wat ze geloven. En de wereld schift mensen uit, want ze niet krijgen dat leven doen wat ze willen hebben, ze zullen leven. Dit is zo niet, dat christen zullen mensen aan zijn. Zo, waar zijn we mensen aan? Zijn we mensen aan van waar ze komen? Zijn we mensen aan voor wat ze doen? Zijn we mensen aan voor krijg waar ze stemmen met wat we leven? Of zijn we mensen aan voor wer zij in Christus zijn. Ik blijf naar een waar voor de wereld mensen aan zijn in dit, als waar mensen het merk feilen. Ik blijf hier als vielleicht een timer wat een beetje schwer als te verstaan werden. Du zijn wasse mensen wat leicht beledigd worden. En zij gleichen dat ze leicht beledigd worden wegen. Wanneer zij leicht beledigd zijn, dan is het allemaal een andere zijn schuld. Wanneer ik voel me beledigd, dan meint dan ik zijn raak in de orde als aardig. En in onze cultuur, in onze wereld, is het verten, dat die wer volledig beledigd, die blijft hij als raak. En dat is mag ons christen ook nog maar zo. Wie zijn nog maar, du mögst mij dat ik daar word. Du mögst dat ik beledigd weer. Maar er is weinig woordheid in dit zijn. Wie zijn beledigd, wegen wie worden gestart? Wie zijn daar, wegen wie worden daar? En de wereld proeft allemaal dat blame, dat schande, dat shame om onder te schieven.

Council asked van wie mag niet ganz met een mens persoon, met een mens of persoon stemmen doen, dan dat we aan het uitschrijven voor ons leven. Dat is voor de wereld dat deed. En wanneer een mens niet meer kracht dat deed, wat ze zelf doen, of een mens niet meer kracht zo als, is wat we willen zijn, is perfect. De wereld die schift in een mens eruit. En ik zei niet met dit, want ik zei de wereld dat ze staat en de wereld dat ze staat. Wat ik meen niet met de eetbal. Ik meen niet dat het ligt daar zo als. Ik reed van dit, van wat juist Johannes reed van dit. Dat dit als wat de wereld zendt, dat verlangen dat. Zo wou dat we mensen behandelen. Dat we mensen behandelen bloos voor wat zij doen. Wanneer zij goud zijn, dan doen we aan goud behandelen. Wanneer we zijn dat zij vielleicht vele gaan, doen we aan slecht behandelen. Wanneer mensen die kracht stemmen doen met ons, doen we aan vernul. Wieder in deze schrift staat op aan de nächste poort van de 16e vers. Sagt het ze aber, wie hebben ze goa Christus als mens ongezien? Zie, wie zal niet bloos mensen ondas on zijn, wie zal de Christus ondas on zijn? Wenn de wereld de zet Jezus on, zo is vlecht bloos een mens. En wie zijn dat in Matthäus kapitel 16, de 13, de 17, de vers. Sagt het als Christus in Caesarea Philippi ongekomen via, vroeg hij zijn jünger en zei, wer zijn de mensen dat ik de mensen zijn, sie? En zij zeiden, een je zijn, du bist Johannes de Diaper, andere zijn, du bist Elia, en een je, du bist Jeremia, of een van de profeten. En hij zei te hen, en wer zij je dat ik zie? Simon Petrus antwoordt, du bist de Christus, de levende God, zien zijn. Jezus zei te Petrus, zeilig bist du Simon, Jana, zien, Jona zien zien. Dit hast du nicht van mensen. Dort haf mijn Vora in hemel die open boord. So de wereld zet Jezus on. Zoals een profeet. Zoals een leraar wat gouden dingen leren dat. Aber wie zijn Jezus anders on? Wie zijn Jezus on, dat is Gottes zijn. Wie zijn am on, dat is ons Messias. De tweede poort zegt, aber nu zijn wie am nicht meer zo. Wie zijn am nicht on, bloos is een Gouda Lira. Wie zijn am on, dat is ons Rara. En dat is hier wordt gezongen in Poortleider, hij is ons Licht. Hij is die wat het opdagen deed voor ons. Hij is de enige hoopning voor deze wereld. En wanneer we zijn ook wel de wereld mensen behandelen dat, wie zijn ook wegen Jezus Christus ons je raad heeft, wie zullen mensen dan ook anders on zijn? Zo, wie zullen we mensen on zijn? De 16e vers Levik zegt ons, wel wie zullen mensen on zijn? Doe wegen wanneer in Christus is, dan is hij een nieuwe mens. Dat woord hij verheer via, is niet meer. Hij is nu wat niet geworden. Wanneer de wereld moet de mensen on zijn in dat voor wat zij zijn, wat zij je doen gaan. Wieses Christen zijn ons zelfs uitschlich on zijn voor wat God in ons je doen heeft. En dan wanneer we naar onder Christen kijken, dan zal wie zijn wat God in ernst gedoofd heeft. Leid was we ze stonen in deze dingen. We zullen leid waar Jezus zijn in de persoon. Leid waar is wat ordent. Zo wat is dit nieuwe mens? Wanneer je bekend zijn met wat ik veel van de reden doe. Je wordt weten dat de nieuwe beurt is zeer wichtig. To me. Dat is een leer wat ik leef als de ondergrond voor onze verstandnis. Wat het meinen dat van Jezus Christus nu volgen. En dit niet gebeurt, dit niet mens, wat het hier in de 17e vers van de reden dat, dat komt van God. Zo, so, wanneer God ons

0: raden dit. God merkt ons nie. Hoeveel van jullie hadden maar in huis nie gemerkt? Je had een huis gerenoveerd. Je kijkt vielleicht een ouder het huis, of vielleicht zou je al lang in een huis geleefd, waar je een voormoor niet gemerkt. Wie zijn mensen, want wie zijn wat oud is, we merken dat niet. Maar we doen dat niet ganz fresh merken. Weet je, God deed niet renovations in ons hart, waarin we ons bekeren doen. Waar we ons niet merken dat. God brengt de grootste kaart wat het geven deed. En hij doet ons ganz het huis dol. Dat dat wat oud is, is gone. Dat een ganz niet huis wordt gemerkt. Ganz niet huis wordt gebied. En wanneer we ons bekeren dan, wanneer we waren geboren zijn, tot oud is weg. Tot oud huis wordt er weer. Maar al dat verstakt het wordt er bijna weer. Dat vervullen deed. Dat is alle even ziet gebracht. Dat God een niet huis wil bieden voor ons. Johannes kapitel 3. De draad op het zevende vers zegt, Jezus, dat ohne dat de ware gebeurd is, waar we Gottes Rijk niet zijn. We moeten van vlees geboren, of van woede geboren zijn, en ook van geest geboren zijn. Dat vlees leert, dat wordt der woede geboren. We hebben alle dat vlees het gebeurd. We moeten dat geest het gebeurd ook gaan. En aan de achtste vers van Johannes, kapitel 3, zegt ze dit. De wind die bloost door wo hij wil. En die kost am Heeren. Aber die kost niet zijn, wo de herkomt. En weet ook niet, wo hij blijft. Zo is het ook met een jeden, die van Jezus geboren is. De wind die puist. We kunnen niet zijn, wo de wind loten dat, aber we kunnen zijn, wo de wind dat. Zo als het ook met de ware gebeurt. God schoof ons in een nieuwe mens. Van buiten zit veel, laat ons een kraksis eerst. Over van ben, zijn we ganz anders. En van ben, wat in hoort is dat wat God hing aan is. Heb je maar even gedacht? Wie kijken allemaal best van wat buiten uit is? Wat van wat we kijken naar een karpa. Maar wanneer we waren geboren worden, wanneer we de raden kriegen, God ändert niet ons van buiten. Hij ändert ons van binnen. En dat bewijst ons wat God wichtig vindt. En we zullen niet meer mensen on zijn voor wat ze buitenlijk zijn. We zullen mensen on zijn, dus God mensen on zijn dat. Wat in hart is. En wat God in het geschoft heeft. Zo, wanneer je in het leven ongezeken dan, wanneer je checken dan, wat heeft God niet gemerkt in je? Zij je in de kraksis je uitspieren? Of zij je wat niet? Zij je wat fraschet? En wanneer God wat niet merken dat, dan is dat oulet waag. Dat oulet is voor haar, dat is niet meer. Ik leef veel te veel van ons christen. We zijn niet bloos andere mensen aan. Voor wat zij weeren. We zijn niet bloos andere mensen aan. Voor wat zij gedaan hebben. We zijn vergen ons zelf aan. Voor wat we weeren. En voor wat we gedaan hebben. Aber wenn wir nie in Christus sind, dort ist nicht mehr, wer wir sind. Dort ist nicht mehr, was wir machen sind. Jesus hat uns in die Nähe Gelegenheit gegeben, wegen dort alles Haus ist durchgebrochen. Dort alles Haus ist weggebracht. Du hast nur ein neues Haus. Ein neues Geist, wo wir im Leben sollen. In Kraxis der Welt will fährten uns sein, dass wir sind bloß dort, wo wir sind gewasst. Wir machen dort glauben, zu sehen sein. Und in dort leben, dort, wo Gott uns gegeben hat. So, wo kommt diese neue Geburt dann von? Wir sind zurück in 2. Korinther, Kapitel 5. Der 18. Vers sagt, dit kommt alle von Gott. Wie zijn verken. Ik word dan een bissen beter daar proeven. Ik weet, ik zal daar Jezus Christus nu feien. Ik word bis in ploon meer en dan word ik deze dingen doen. Dan word ik een veel betere Jezus Christus nu feien zijn. En maar tot zabi verken. Ik wil dit niet mens verdienen. De genoot wat God ons geven deed, dat wie niet worden, dat hebben wie niet erschaffen, dat heeft God gedaan. Dit komt alle van God. Zo, wie kan ons zelfs niet onzijnen voor wat wie gedaan hebben. Wie kan ons zelfs niet onzijnen voor wat in wat voor een zin wie geleefd hebben. Wie zullen ons zelfs onzijnen voor wat God gedaan heeft in ons. Dit komt alle van God. En deze niet mens komt daar met God verzijnd zijn. Die ons der Christus met zichzelf verzijnd heeft. Nog moet zijn mensen, ik zou nog niet ganz rijden, te mij opmerken met God te verzijnd zijn. Du hast aber keinen besseren Tag als von dir. Es nu, da haben wir einen frischen Anfang merken. Dort wörtlich angriepen, was Jesus gedaan hat in uns. Und wenn wir noch nicht die Radung haben gekriegt, wenn wir noch nicht nie sind gemerkt durch Jesus Christus, von dir erst den Tag, wo wir können, durch Jesus Christus versäumt worden. Die Bibel lehrt uns, dort durch unser Sinn, zij wie je traant van Jezus Christus. En dan kwam Jezus Christus en hij betoog den priest wat wie ons verdiend hadden wegen wie zender zijn. Hij heeft de Christus Jacob zijn dat hij heeft de schuld uitgelaat. Dat er niet meer een schuld is. En wanneer wie dat aannemen doen, dan zijn wie met Jezus Christus verzijnd. En dan de volgende poort van de 18e vers, het laatste poort zegt, hij heeft ons de opgave gegeven. Mensen van God zijn ongebouwd om te reden. Met arm verzijnd te worden. Nu willen we teruggaan naar het eerste poort van de boodschap. We reden in klimaat waar de wereld mensen aan zijn in dit. Wat wie zullen doen, als christen. Wie zullen een ordentlich beeld moen. Is wat de wereld deed. Wie zullen mensen anders aan zijn? Is wat de wereld deed. Wie zullen mensen tragen? Wie zullen mensen zijn dat we aan de Jezus wezen doen? Dat zij die ook de verzijning kunnen creëren wat we hebben. En hier zijn we ook dat we man eerst ons verzijnen met God. Eier, we kunnen ons verzijnen met mensen. Zo, so, we vangen aan, we zeden, we zullen de mensen anders aan zijn in is wat de wereld, is wat de wereld mensen aan zijn in dat. Zo, so, we zullen we een orde aan zijn in. We zullen een orde aan zijn in, zes zonen, wat dezelfde radung gaan aangenomen is ons. En in Christus zullen we alle overeen. In Christus zijn we alle Christen.
1: De klok is 12, maar 30 minuten.
2: Leuwate hier, Radio Segenswelle, wordt door Freewelle Guven gedroogd. De dienst van Radio Segenswelle is bloß meerlich, vielts mensen met gebed en met Guven doorheen. Dankeschön für dein Vertrauen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segenswelle.

0: Du hast angeschaut naar het programma De Echte Bibel. Ans Bibellehrer is Prediger Elmer Reimer. In het laatste programma betrachten we wat de Bibel ons leert van een verhältnis am eigen leven. We zagen wat onze verantwoordung is, einer dem anderen gegenüber. We zagen ook wat een Polit soll daunen, wann ze nicht bekeerd zijn, en dan wird einmal einer van en zich bekeerd, ob der andere noch am Anglauben is. Von der wo we seinen, wo dat möglich is, dort we kennen een sichreiches Leben haben, wat dat wirklich wird is zu leben, trotzdem dort we eine Welt leben, wo da verschiedene Anfechtungen zijn. We wollen seinen, wat de Bibel ons wies van zo'n Leben. Ich lade die Wahrheit an, angeschaut zu bleiben, zu seinen Wort der Bibel und von der Wahrheit lehrt von einem sichreichen, vollen Leben. Herr, ich danke die Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahrheit muss richtig sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wahrheit Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da noch in der dritte Kapitel von dem Apostel Peter, sein erster Brief an die verstreute Christen in verschiedenste Länder. In welche Thema in des Brief haft mit der Verfolgung zu tun, dort Christen erfahren, wann sie für Christus leben. Hier redet auch, wie Christen sich in dieser Welt benehmen Seele, besonders in die Familie, inzwischen ein Mann und seine Frau. Hier redet von zwei Verhältnissen. Einer haft mit einem Mann und seine Frau zu tun, die befreit wäre, für dem, dort sie bekehrt wäre. Die Frau hat sich bekehrt, aber der Mann hat nicht. Peter sagt, dass so eine Frau soll sich nicht absund verloten, was von Buter ist, so dass sie ihr Mann nur dem Herr tragen kann. Sie soll sich lieber absund verloten, was von Banner ist, und demütig und sanfter Jäst. Dadurch kann sie beten, ihr Mann nur dem Herr gewinnen, ohne dass sie viel Seier brückt. Dasselbe wird so sein, wenn der Mann sich bekehrt hat und die Frau noch nicht bekehrt wird. Dort ist nun auch noch gereicht so. Wann die Mann und seine Frau beid bekehrt sind, dann sollen sie vernünftig taub leben. Die Mann soll seine Frau so leif haben, als Christus der Gemeinde leif haft, und soll behaulen, dass sie in gewisser Weg schwacher ist. Die Frau soll ihr Mann leif haben, und soll am Ungedon sein, so als der Gemeinde Ungedon ist, zu Christus. Wie möchte auch behaulen, dass Gott haft dort befriedet leben in Gestalt. Gott seine Einrichtung ist, dass ein Mann und eine Frau sollen taub leben, solange als sie beide am Leben sind. Als Gott Adam gemacht hat, seht er, dass es nicht gut wird, dass ein Mann allein soll sein. Gott nimmt eine Reb von Adam seine Seed und macht von der Reb eine Frau. Sie wird ein Helper, der anpassen wird und am vollkommen machen wird. Gott nimmt nicht einen Knochen von Adam seine Faut, zodat hij zijn vrouw doorklonen kan, en ook niet een knokken van zijn kap, zodat zij even aan harsen zal. Hij neemt een knokken van zijn zied, dicht bij zijn hoort, zodat zij bezied aan kan zijn, en die bij zich goed kunnen zijn. De leef tussen een man en zijn vrouw, is zo'n dat God in je stalt haft, dat moet in je stad en bewoord worden. Nu 1 Petrus, het derde kapitel, 8 and 9 vers. To go the last, had alle een zijn, met velend, ziet jun onger een ander goot, doet met lieder, en had een demietje zijn. Doet niet aanrecht met aanrecht triktolen, oder schelle met schelle, leven doet zegenen, wils je weten dat je daartoe beropen zijn, dat je zullen een zegen over. Deze vers deed we al in het laatste programma bezijnen, aber die sind wichtig und passen mit den anderen taub, und wir sollen die Folgen lesen. Hier heeft Peter uns zoont, was in der Gemeinde und der Familie so soll sein. Alle ein sein taub haben, meint nicht, dass wir alle dasselbe denken sollen in alle Sachen, und wo das soll gedonnen worden. Wir sollen über alle vereinigt sein, dass der Herr Jesus soll verherrlicht worden, und dass Gott sein Wille soll gedonnen worden. Dort ist die ein Sinn, die wir sollen haben. So ein Sinn kann vorgebracht worden, an dem, dass wir Gott sein Wort beobachten und im Gebet taub kommen. Wenn uns schlechtet ungedonnen Wort, dann sollen wir nicht schlechte Trägtolle. Rach even es nicht an zur Sach. Dort gehört Gott. Wie zullen eenen van dem anderen oppassen? Wat anderen veelt, zullen we voor aan verzorgen, zoals we kennen. We zullen een grote leven hebben voor alle mensen, besonders voor andere Christen. De Heilige Geest wordt ons helpen dit voor zich te brengen. Hij wordt zijn leven en onze horten verspreiden. Nu de 10e en 11e vers. Dan wer dat leven wel goed zijn en goede dag hebben, zal zijn tong van slechte reden houden, en zijn lippen dat die niet valsche treden. Die zal van dat bezit weich blijven en goede tonen. Hij zal vrede zeker en den hinger aan ranen. We willen alle leven, wanneer ook de tijden schwore tijden komen worden. We willen ook een goed leven hebben. Er zijn veel mensen die leven dat wanneer ze geld en natuurlijke dingen hebben, dan wordt aan dat tevreden stellen. Doorwegen worden mensen zoveel doen als mogelijk, zodat ze veel eerdere dingen toepzamelen kunnen. Maar dat wordt aan niet tevreden stellen. Dat wordt niet innerlijke vrede brengen. Wat ze vergeten is dat ze niets van eerdere zaken metnemen kunnen, wanneer ze sterven moeten. Wat niet verschwingt, is zo'n dat voor de Heer gedonen wordt. De radung, de zeligheid die de Heer brengt, wordt niemals toe een komen. Zo'n leven dat zich rond de Heer en dat God het gebod is, heeft een weet dat mensen en geen andere weg vinden kunnen. Peter zegt dat wanneer we zo'n weet van het God het leven willen hebben, dan zijn er gewisse dingen die we niet doen zullen. En zo'n dingen die we doen zullen. Dit meent niet dat wanneer we van gewisse slechte dingen weg blijven en gewisse goede dingen doen, dat we doordurig worden zelig worden. Een mens kan bloos, durch den Glauben an dem Herr Jesus selig worden. Dort meint leven dat wanneer een mens bekeerd is, dan wordt dat in zijn leven en in zijn red te zijn zinnen. Wel, we nu zien wat hij zegt. Eerstens zegt Peter dat we moeten oppassen wat we vertalen en zeggen. In Matthäus, dat 15e kapitel, 10e met 11e vers, hebben we deze weerd. En hij, dat heet Jesus, roept dat volk naar zich en zegt aan, horcht en verstoot. Wat een mens een muil en nen neemt, dat am niet veranderen je. Maar dat wat uit de muil eruit komt, dat maakt een mens anderen. Dit meent dan dat, wanneer we met dat muil en lappen, dat God het reden willen, dan moeten we oppassen wat in onze horten passiert. En onze gedanken en onze horten, is waar we ons vernemen wat we zeggen en reden worden. In Sprüche 4, 23. Vers lezen we, bewaar dien hort met al het vliet, dan van dien hort komen alle zaken die met dien leven te doen hebben. Wat in ons verstand en hort vergeet, dat is wat we uitleven worden, dat is wat we zaaien worden, dat is wat we doen worden. Wat we zaaien willen, moet we eerst goed bedenken en dat weet daarvan berekenen, zodat we niet met onze weet veel schuld doen worden. Mensen worden voorken wat zaaien en dan later wordt aan dat leid zijn. Over weet kunnen niemals teruggenomen worden. Over die kunnen zeer veel schuld doen. Dat is veel beter dat we ons bedenken zullen wat we zaaien worden, verdem dat we dat werkelijk zaaien. In Kolosser dat 4e kapitel, 5e en 6e vers, zegt Paulus dit, wandelt en wijsheid den jegen Eva, die boete zijn, en nutzt de tijd uit. Jene reed zal Emma en je nood zijn, met zalt je werdst, dat je weten kennen hoe je in jeder eenem antwoord te zelen. We moeten onze tongen terughullen van slechte reden, en onze lippen terughullen van dat valse reden. Zo dat zo'n passeren kan, moeten we ons dag voor dag te dem Heilige Geest aangeven. Hij wordt ons door met helpen, wanneer we hem erloben en ons te regeren. Ons leven moet op den rechten stich geboet worden. We moeten van dat bezit weich blijven en dat God het donen. Moet je weten wat bees is en wat goed is? Dat moet we trieën van hoe God dat bezinnen deed. En dat is in de Bijbel vergesteld. Wat met God zijn woord stemt en met God aangeneem is, is goed. Wat niet met God aangeneem en jegen die waarheid is, is slecht. Van zo'n ziel wie ons weichhouden. God woord ons en ons wandel heilig maken, aber wie moeten aan de vrijheid daartoe geven. Peter zegt ook dat wie zullen de vrede zeker en de hinger aanranen. Dat wordt niet immer mogelijk zijn, dat wie een vrede met andere leven kennen. In Rijmen de 12e kapitel, 17e en 18e vers, staat dit geschreven. Tolt nicht bezit trig voor bezit, verzorgt leven goed het voor alle mensen. Wann mogelijk, so wie als junt dat aanbelangt, verzekt met allem en vrede te leven. Wann wie nicht met andere kennen goed voor dich komen, dan zal dat wenigstens nicht onze schuld zijn. Zoals voor alles, mat wie ons ook, voor dit op Gods innige nood verloten. Nu de 3e kapitel, de 12e en 13e vers. Dan dem Herr seine Ogen zijn op de gerechte, en seine Ohren hören ihre Gebet. Aber dem Herr seine Gesicht, es jegen den, die böse tun. En wer wordt jun schulden doen, wann je ewig zijn dat goede te doen? De 10e, de 12e vers in dit kapitel, zijn van den 34e psalm genomen. De Herr wordt je dolig zijn, aber da wordt ne tijd komen, wann God al dat Godlose tom je recht brengen wordt. Mensen leven, dat wanneer ze wat am dieste doen, dan wordt geen mens, zo gewoon ik God, dat zijn het kennen. Zo'n mensen smeren zichzelf aan. De Heer heeft zijn gezegd, jegen zo'n gezet die dat bezig doen. Ober wanneer die zich van dat bezig wegdreien worden, dan wordt de Heer aan met erbormen en jegen komen. Daar is geen zin dat bij God verbieden kan. Dat moet alles betold worden. Wann mensen dem Herr Jesus aufzeien, dan worden ze voor ihre eigene Sünde betolen moeten. En dat meint dat ze den ewige dood ervoren worden. Dat is ober een grote troost te weten, dat God zijn ogen op de gerechte heeft. Dat meint niet bloos dat hij alles zien kan, wat met aan passiert. Hij wordt ook daartoe zijn, dat nust met den passieren wordt, dat ze niet verdrogen kennen. Dem Herr seine Ohren sind ook op te de gerechte Ehre gebed, en hij wordt in zijn tijd en in zijn weg de gebede antwoorden. To tijde zegt God to onze gebede jo, to andere tijd zegt hij nicht nu. En to nach andere tijde zegt hij, nee, dat is voor die nu nicht dat beste. Dat zegt hij ook dat de Herr de gerechte Ehre gebede hieren deed. Wo is dat dan met zonen die niet gerecht zijn? Overdag beden. Nou, daar is één gebed van de aangerechte, dat God hier woord, dat zeg je, en dat is dat gebed, zoals de taxcollector in Lucas 18, 13 beden deed, o God, erborm die even mij in zonde. God kan in een mens zijn hart en een tikken, en hij weet of een mens oprechtig in zijn gebed is, of of hij hingelastig is. Mensen die in ihre zinde blijven willen, en dan om eng im Himmel in komen willen, moeten weten dat zo'n wordt aan niet gelingen. Die worden je test zijn. Zo'n leven vieren brengt geen vrede en tevredenheid. Bloos den geloven en dem Herr Jezus kan een mens tevreden stellen. Wel wie ons dan, to dat godet hangeven. Dat schode dat mensen ons ondoenen kennen, es maar in dit leven, zo'n schode kan niet bij een eeuwigheid rieken. Zo'n schode is maar een korte tijd. De heerlijkheid is op Emma.

in de 14e tot 16e vers en dat derde kapitel. Aber wenn je werkelijk am Gerechtigkeit leidet, zeg je je zegen, hat nicht Angst vor Ertrotze und schreckt jund nicht. Aber heiligt Gott dem Herr am Hort, sieht immer reid ne gode Antwort zu geben für die jund vragen wegen der Hoffnung, die an jund is. Aber doet dat met een sanfte zin en een furcht. En houdt jun je wesser rein, zodat die jun schempen, wegen jun goede wandel en Christus, zich schemen moeten. De Heer Jezus zegt dat we worden in deze wereld lieden moeten, wanneer we hem aannemen worden en hem nog volgen. En Christ leeft aber niet bloos voor deze wereld en in deze wereld. Hij leeft voor die eeuwigheid. Dat is niet leicht. Wann wir aus Christen lieden matte, dort ist schwor. Und dort geht nicht schön, nee. Aber Peter sagt, wir sind dort gerobt. Und wir sind gesegnet, wann so passiert. Und warum so? Na, dort sagt dort, wann wir durch ans Leben bewiesen, jeft ha, dort wir dem Herr an je Heere, dort wir für dort reichtet streven, und dort schleichtet schone. Und so eine Tide matt wir wieder aus die Verfolgung checken. We moeten naar dem Herr checken, en de tijd, wann dort jene Verfolgung wordt zijn. Peter, Johann, Paulus, en de andere jinge, die de alle lieden, wil ze Christus geheerde. Hier is hoe Paulus dort in Rijmer dat 8e kapitel, 18e vers, en dan ook in 2e Korinther dat 4e kapitel, 16e tot 18e vers, beschreven heeft. Dan ik reken daarmee, dat wat we in deze tijd lieden, kan aanmerkelijk vergelijkt worden met de heerlijkheid die nog eenmaal in ons woordje op een boord worden. En dan 2 Korinther 4, 16, 18, daarom worden we niet moedloos, wanneer ons buitenste mens ook te grond komt, is de innerlijke mens dag voor dag niet gemaakt. Dan dat jegen woordje leichtet lieden, werkt voor ons een immer geraterd en eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dan we betrachten niet dat wat te zijn is, maar dat wat niet te zijn is. Dan wat te zijn is, is met tijd verbonden. Maar wat niet te zijn is, is eeuwig. We moeten zo leven dat wanneer mensen ook slechtet van ons vertalen, niets van zo wordt zijn. We brokken ons niet angst hebben voor zonen. Dan wat die zeiden en donen, is met dat verjankelijkheid verbonden. En wat hem je recht komen. Wat meent dat dan, wanneer Peter zegt dat we zullen dem Heer en ons hart heilen? Eerst moet we weten dat de Heer en ons hart durch dem Heilige Geest woont. De Heer is heilig. En geen mens kan daarvan wegnemen. En geen mens kan irgendwat daartoe bijleiden. Over hoeveel ruim hebben we dem Heer en ons leven gegeven? Dat verhoudt zich op hoe we am gehoorzaam zijn geweest. Ons hart is zo als een aandachtsstof. Wanneer ons rood veelt, of kracht, of wijsheid, of genoot, of wat andere, dan zijn we in onze aandachtsstof en dan gaan en am nog zo'n vragen als ons te zo'n tijd velen mocht. Wanneer de Heer in ons hart regeert, dan kan hij ons weten laten wat we doen zullen of zijn zullen. Dort is waar we de antwoord kriegen kennen, wanneer mensen ons wegen onze hoopning vragen zullen. Zo'n antwoord moet in een sanfte weg gedaan worden. Mensen worden ons vielleicht uitschampen. Maar wanneer we dem Heer en ons hart geheiligd hebben, dan worden we aan en den rechte weg antwoorden kennen. Daar wordt een dag komen, wanneer ze zich worden schemen moeten. Nu de 17e bij 22e vers. Dan dat is beter, want de Heer wel dat je lieden wegen goede tonen, als dat je lieden wegen slechte tonen. Dan Christus sterf ook eenmaal voor alle onze zin, de gerechte voor de ongerechte, dat hij ons nog God brengen kon, en scherper wordt hij doodgemaakt, maar hem juist wordt hij levendig gemaakt. En hem juist jink hij ook en predigt, tot de juiste in je gevangenis, tot den die aangehoorzaam waren als God na lange tijd geduld houdt en nu als in het dag als de arche geboet wordt,
Daar werden je maar weinig, dat heet 8 zelen, die dicht dat woorden geraad worden. Dat voorbeeld, de taufe, is nu een radung van ons, niet een reinjung van dat draak om lief. Ober onze antwoord gaat je in even, dat ons gewassen rein is, en dat dicht Jezus Christus zijn abstonen van dood, die ook nom hemel je voren is, en is to God zijn rechte hand. Engel en je woltje en machtje zijn aan nu alle ongedoen. Wan God zijn welle is dat we lieden zullen, dan is dat veel beter dat we voor Gods donen lieden zullen als dat we lieden zullen, wanneer we slechte je donen hebben. Een mens zal lieden wanneer hij wat slechte je donen heeft, maar dat is niet immer zo. Peter redt hier waarde van hoe de Heer Jezus voor alle mensen sterf, zodat hij voor alle zin betalen kan, zodat alle die aan hem leven worden, dat eeuwig leven zullen hebben en niet verloren gaan. Mijn vriend, dat kanst du ook voor diezelfde zelfs aannemen, door den geloven en dem Heer Jezus. Over de Heer Jezus is niet bloos gestorven, hij is waarde opgestonen en heeft over de zin, den dood en de haal gewonnen. Hij is waar het regnum hemel gegaan, waar hij zich aan de vader zijn rechte hand gezet heeft. En deze vers wordt ons gezegd, dat de Heilige Geest woog de Heer Jezus van den dood op. De Heilige Geest is God. Alzo redt dit niet. Je in zo'n vers die ons zei dat God Jezus van den dood opwekken deed. De Heilige Geest die Jezus van den dood terugbracht, is dezelfde juist die aan de profeten werken deed, als zij van de toekomst schreven deden. En hij is ook dezelfde juist die aan zo'n mannen als Noah werken deed. En Peter zijn tweede brief in dat tweede kapitel, redt hij van hoe Noah een predje van je rechtigheid via. Over die mensen hart je niet nou aan, en doorwegen verzopen zij aan de eeuwenschwaming. Ere zelen weeren over aan dat gevangenis, waar al die godloze doodjes zijn. De zeilen die in dat gevangenis waren, hadden de boodschap en Noah zijn tijd geheerd. Jezus ging niet in dat gevangenis van de godloze en net een predig door te aan, overdacht in Heilige Geest en Noah, had hij te aan gepredigd, eer ze verzopen. To die tijd waren er bloos 8 mensen, Noah en zijn familie, geraad. Dat wat de anderen verdampt hadden, dat hij dat water van de eeuwenschwamming, wie ook dat woord dicht woont Noah en zijn familie geraad worden. Noah geleefd God, de andere deden niet. Peter zegt hier dat de taufe een voorbeeld is van dat wat Noah en zijn familie ervoren hadden. Peter zegt ook dat de taufe niet een reinjung van dat draak is dat om lief is, maar een antwoord God jegen even dat wie een reine gewassen hebben. De taufe is den bewijs dat we gehoorzaam zijn gewaast, dat we in Jezus Christus geleefd hebben en dat zijn opstonden ons de radung verzekerd heeft. Noah geleefd God en we gehoorzaam. En God raad aan en zijn familie. Jezus is de eenste weg en zonen die dat leven en aan aannemen, zijn ook geraad. De Bijbel redt van 2 soorten taufe. Eén heeft met hem Heilige Geest te doen, dat andere heeft met water te doen. De Heilige Geest taufe passiert wanneer een mens in de Heer Jezus leeft en waarder geboren is. To die tijd geeft God zo'n mens de Heilige Geest en aan te wonen. Dan neemt de Heilige Geest en brengt zo'n mens en de Heer Jezus zijn gemeente aan. Dat is de Heilige Geest taufe. De mens heeft met die taufe nus te doen. De watertaufe passiert nadem dat een mens waarde geboren is. Dat is een bewijs dat zo'n mens met zijn oude leven voordig is en een nieuw leven aangevangen heeft. Ohne de waarde geboort heeft de watertaufe geen wet, zeg maar. En alles dat we doen en zeggen, zullen we de Heer Jezus verheerlijken. Mocht de Heer ons alle zijn genoot schenken. En dit, God is zegen, mijn vriend.

Want je zijn voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Woord. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok Estroy.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De Vlak Estrooi maakt 30 minuten.
1: Al microfoon begroet je in Helenbergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

Je hoort nu dat programma Wat passiert? Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseed horchen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn Namen is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie over de Luftwahlen deunen kon. Gottes Segen.

familie, die we van dat bezetje, uit woedje kiek. In een van die zeens, die heet Nicholas James. In deze tienjaarstund nam we am einfach Nick, wil ze ook de mensen te am zeien. Wat is het besondere aan Nick? Weetst du wat hij te zichzelf zeien deed? Wie beschrift hij zich? Hij mal gauw tau. Hij zegt, et heb tjene orms oder bein. Ober et si zeia dankbar dafür, dat et dit line heunabein hab. Een heunabein? Wat kon damit je meint zijn? Hij is doch een mensch. Hij betekent dissent line vau die twee teuer haft, in die befindt zich an sinem linken Oberschenkelstech. En je stal die mal fair, nu is Nick ver die. Hij haft tjene orms en tjene bein. En wanneer Nick zo tritt denkje deed, haft de volk niet gedacht, hij kon dit niet doen, ook jan niet doen. En hij moet, wanneer hij zich daarop concentreren deed, ständig op dat, wat hij zich wensche deed, en wat hij wil hebben, wat... En doch niet haft? En dobi verjaart man ganz, wat man wirklich hebben deed? En in zijn leven, gaf het zo'n zaak, dan moet hij dat wat weinig zijn geven, en dat wie... Wann hij zich wensche wot, ach, wot ik mal orms im Bein habe. Wie gaut wot dat seine, so orms im Bein te habe. Wann hij zich dit wensche wot, wot dat uber wenig ändere. Wils, hij haft keine orms in keine Bein. Obei, hij haft geleerd in seinem Lewe ook je seine, dat het wichtig wie, dankbar te seine. In het gelei, wie wore Nick wirklich verstohne, wann hij an sagt, dat het wirklich besonders vor am schwor wie, ook dankbar te senne. In os hoi en junger Mann wie, in mul ob sin lewe trittje deut, dacht hoi, ich wot kein lewe habe, dat irgendein sen mocke wot. In ne Orbit wot bestemt nicht finge. In frie, wer wot mi all jieren habe, eine früh, ich hab ja nicht mul häng in Orms, om ihre Hand te höhle. Nee, keiner wot mi mehe. En weißt du, wat Nick dort sagt? Dat es eine Liete, je Leuwe, dat du nicht gaut genoeg bist. In Kreize es het ook eine Lie, dat du nicht weet bist. In hoi stalt Faust, ich läuft dat Lewe, en ich wo Lewe, so's Gott mir geschauft haft.

Dat Tjenja-program van Radio Segenswelle jeet vandaag nu te eng. Aan microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrije, want du doch bij de nächste Tjenja-stund wat er doch bij zijn mocht. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

0: maar 30 minuten.
1: Heilige Botschaft des Heils, bald und auf ewig neu.
2: Dit is de Heilige Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan gehoorzaam zijn.

God had de slang je recht. Hij had Adam en Eva verleid door met dat hij had aan ongeboden zij zullen van den boom eten, wat het verständnis geven kan, wat goed en slecht is. En God had aber gezegd, zij zullen er niet van eten, wilst dat we dem dood brengen. Also God zegt de slang, dat van de früh er nokomenschaft, wordt einer komen, en die wordt aan de macht wegnemen, die wordt aan den kop verdrekken. Also dan leren ze. Adam en Eva denken, vielleicht wordt dat er sehen zennen, kein, aber dat wir nicht. En dan dachten ze, vielleicht wordt dat nou er zennen, aber dat wir nicht. En ze bleven beim leren. En dan roept God Abraham, dat hij zal nog kana aantrekken, met zijn fruithoop, en God verspreekt hem, dat hij wordt hem zene, en dat door zijn nakomenschaft, dat is van Abraham en Sarah er nakomenschaft, wordt door een grote zegen komen over de ganze wereld. Abraham en Sarah hebben een zoon, en dat is Isaac. Isaac bevriet zich met Rebecca, en die heeft dan zwillingen, Esau en Jacob. En God heeft zich Jacob gewild, door wem de zoon over de wereld zal komen. Jacob heeft 12 zoons. En wilst door dan een grote hongersnood komen dat over de wereld, traken zij alle taub naar Egypte. En dat is een interessante geschicht. Wilst dit heeft te doen met Jozef, die door verkocht wordt in Slavendienst nemen, en dan Lothar traken zij alle naar Egypte. Om afhang is dat leven in Egypte koud, aber zij blijven daar voor 500 jaar, en wat dan zijn zij in Slavendienst, en het leven is voor een zeer schwer. En fehlt een radar, wil zij kennen zich gewoon niet zelfs helpen. En dan schreeuwen zij naar God, dat hij zal aan helpen komen. En God schickt aan Moses. En als er eerst 10 pleuwen zijn geweest in Egypte, dan laat de Egyptische farao dat touw, dat de Israëlieten kunnen verloten. En dat is hoe zij dan door het Rode Meer doorgekomen, op het land. En dan neemt Moses aan door de wildnis, en God geeft dan met aan. Overdag is hij in een wolk, en de nacht is hij in een vier. En dan wordt gezegd, zo tussen 2 en 3 maanden, wat zij dan op de reis zijn, in de wildnis, komen zij bij de berg Sinai. En daar houden zij op een stootje stel. Moses geeft hem op een berg op te horen wat God te zeggen heeft. En dan komt Moses verder op en dan zegt de mensen wat God gezegd heeft. En God had te Moses gezegd dat hij zal de mensen zeggen, zij zullen zich rijk maken. Dat meint, zij zullen zich fysisch rijk maken, die kleider waschen, aber ook vormelijk zullen zij zich rein maken. Dat is den ähnlich, wanneer einer zich rijk maken deed, tom Ovenmol. Moses geeft op deze berg meerdere molen op. En traf zich met God taub, en dan zegt God aan wat hij de mensen zeggen zal, en dan geeft Moses erop, en zegt de mensen wat God gezegd heeft, en dan geeft hij wat er tegen op, en zegt God wat de mensen gezegd hebben. Ik lees wieder, vers 11, on dem dritten dag zal je reid zijn, wils on den dag wordt de haar op dem Sinai berg raufkomen, zodat dat ganze volk dat zijn je wordt. Vers 16. In Samariens, an dem dritten Tag, funkt dort in de dunkle Wolk op dem Borg an te rümmle, in te blitze, in eine Posaun bloß gewaltig, dort ein jeder im Land zerrad. Dann leidt Moses dort Volk vom Löwe Nogar abtau. In sein Name Ehre steht am Borg, rund am dem Borg wie Rück, in de Haar keim ein Pflaume rauf ab Sinai. Als de Haar dann ein Pflaume ab dem Borg Sinai rauf keim, kwal hem daar als uit een grote oven en de ganse borg bebbert zeer. De posaan bloosde eigen luider en luider, zodat de meis niet te verdrouwen weer. Moses reed te God en God antwoord als een rummel. De haar kwam erop, bar op de spets van de borg Sinai. En de haar roept Moses dat hij bij de spets komen zal. En Moses ging op. De haar zei te Moses, ga op naar dat volk en warn aan dat zij niet durchtrekken zullen, dat zij dem Herrn zijn kennen, wils dan worden veel van aanstorven. En Moses zegt te God, de mensen weten je wat zij te doen hebben. Vers 24. En de Herr zegt te hem, ga op en kom terug met Aaron,
ober de priester en dat volk zullen zich nicht erterken om mij te komen, dat ik nicht jen aan uitvoer. En Moses ging erop en zei dat hem volk. En dan jij Moses vader treed op den boogen op en reed met God. En dat brengt aan staan van je zaads als leermeester bij Christus. En de vrouw is, woederig heeft God dat volk Israël ver Christus zijn geboort teruggewezen. Hij geeft aan dat je zaads door Moses, besonders de tien geboten, die hij op den boog Sinai en twee steinerne tofelen geschreven had. De nächste vrouw, wo luiden die tien geboten? En God reed al deze wereld en zei, ik zie de haar, dien God, die uit Egyptenland, uit dem Dienstheus, uitgeviert haft. En dat schriftstuk wat hier ongeheeft is 2. Mose, Kapitel 20. Ik wil je dat verlezen. De eerste tofel, dat eerste gebouwd. Du sollst keine andere Jette haben, als mij allein. Dat tweede gebouwd. Du sollst die kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis merken. Nicht van wat boven am Himmel, noch van wat unter op de Erde, oder am Water unter die Erde is. Bet zo'ne Bilder nicht an, en dein die nicht. Dann ik, de Herr dien Gott, sie ein ewiger Gott, die door heimsicht, die vodasch verschulde, und die kenja, bad en dat redde, en vierde glied, die mij hasse. En ik eif erbormen, on vele duizenden, die mij lijf hebben, en mijne gebouwte houden. Dat redde je bouwt. Du sollst den Herrn dienen Gott seine Nomen nicht missbrücken. Dann der Herr wird den nicht angestroft lote, der seine Nomen missbrückt. Dort vierte gebaut. Denk an den Sabbattag, dort du den heilig hältst. Sei still, sollst du arbeiten, in all deine Dinge verrichten. Aber am 7. Tag ist Gott, dem Herrn sein Sabbat. Dann sollst du kein Wort tun, auch nicht den Sehen, deine Tochter, dein Knecht, deine Kirche, ook nicht dein Vieh en dein Fremder, de Bernardine derer is. Denn an saß der haft der Herr gemerkt, den Himmel, de Erde, dat Meer, en alles wat er binnen is. En om 7. Dag deed hij zich reven. Doorwein deed hij den Sabbat zene en helje. De tweede tofel, dat 5. gebouwd. Du sollst dienen Vader en dienen Mutter ere, omdat du lang leefst in dem Land, dat de Herr dien Gott die jaft. Dat 6. gebouwd. Du sollst keinem dood merken. Dat 7. gebouwd. Du sollst nicht de Ehe breken. Dat 8. gebouwd. Du sollst nicht stelen. Dat 9. gebouwd. Du sollst nusch nicht van dienem nächsten reden, wat am ein falsches Zeichnis jaft. Dat 10. gebouwd. Lot die, wat die nächste haft nicht jankere. Nicht sine früh, nicht seinen Knecht, nicht seine Kirche, nicht seinen Ass, nicht sein Esel, oder irgendwort, wat die nächste haft. Dit wäre die 10 Gebote, wat Moses kreeg von Gott ab dem Berg Sinai, en die Menschen konnen hören, wat Gott sagen deid. Also dann kommt er darauf, nur die Menschen. Moses moet mehrere Mal ab dem Berg nabgone en raufkomen. Vers 18 sagt, in Kapitel 20, als dat zo rummelt en blitzt en de pozaan bloost en de boog riechert, dan zetterde de mensche alle en hielde zich terug van boog. En ze zeide te Moses, reed du met ons, wie worden al horche, ober laat God nicht zo te ons reden, anders kom wie hier aan. En dan zeid Moses te dat volk, hab nicht angst, God keim om jund af te proeven, zodat je aan wiederhans verchten mocht. Also dan jet Moses war dat hij op den Berg nab. Vers 21. En dat volk blijft een engstje af, als Moses en de wolken en ging, wo God zelfs weer. De Herr zette Moses, zei de Israëlieten, je habe dat zelfs gezegd, dat ik van hemel met jund red. Je zelle keine jette hebben, of van zelva oder gold, dat je mij je in eva stalen. Also hier werden die 10 gebouwd, wat God geeft, en de mensen hadden gehoord wat God zei. Daar kwamen nog meer gezaten wat God Moses geeft, op den Berg, en die hadden te doen met verschillende dingen, wo ze konden voor God komen, en brengen hem een opfer,
en dan ook nog veel het andere. Over dit werden de 10 gebouwen, wat er op steen aan de tofelen geschreven worden. En ik blijf dat meint dat die zijn voor alle tijd. Die doen niet anderen, gelijk zo als een steen niet anderen deed. Zoals ik zei, Mozes zit op den boog meerdere molen op. In kapitel 24 lezen we, de Heer zei te Mozes, kom een molen op, naar mij, du en Aaron en Nadab en Abihu en 70 leiders van Israël. Komt en beet mij aan van een engstje af. Bloos Mozes en geen andere zal dicht naar Haren komen. Dat volk zal jedenfalls niet nap naar Haren komen. Nadem zei Mozes voor dat volk en zei dan alles wat de Heer hem gezegd had. En al dat volk stemde met aan en zei, alles wat de Heer van ons verlangt, wel wie doen. En dan vers 9. Dan ging Mozes en Aaron, Nadab en Abihu en de 70 leiders van volk op den Berg nap. En zij zagen ihren Gott, de Israelite ihr Gott. Und ihr Gott sie in der Feit wie Wort aus Wort mit Saphirsteine gelacht, in Chlor aus dem Himmel. Die Boberste vom Volk wäre nicht in die Vor von Gott seine Macht. Und sie feilte dort Gott durch wir. Und sie kriege dort zu Ete und zu trinken. Nochmal sagte der Herr zu Moses, komm hier nur mir auf den Berg und wach für mich. Ich werde die Steine in der Tofel geben, obwohl meine Gebote in Verschriften sind, der je jünt und ja rechte selber. Du hast noch viel mehr zu lesen, was der Vergone reit, als Gott Moses dort gesagt geben hat, ab die zwei Steine in der Tofel. Aber wie wurde das vielleicht nochmal einen anderen Tag betrachtet? Aber was hier wichtig ist, dass die Menschen mussten sich reit machen, eier Gott an dort gesagt geben hat. Sie mussten sich physisch bereinigen, reine Kleider antragen, aber sie mussten sich auch innerlich reinigen. En dan bouwt Mozes een altaar. En dan worden assen geslacht. En die worden op dem altaar verbrand. En de helft van dat bloed wordt ook in vier verbrand. En het andere helft van dat bloed hielden zij in kamer. In dit tijd is hij, Jeroen en Mozes waren op dem boog naar het waar God aan wat had gezaad gegeven en twee steinen in de tofel geschreven. En God gaf dit gezaad, wil dit als wichtig. De vrouw is, wat is de ganze inhoud van deze gebouwte? De antwoord, de eerste tofel deed ons hier beide onze God te leven, van ganse harte, met onze ganse ziel en met al onze gedanken. De tweede tofel, onze nächsten zo te leven als ons zelfs. En hier zijn twee schriftstukken ongegeven. De eerste is uit Matthäus kapitel 22. Ik lees van 34 tot 40. Als de Pharisäer hörte, dat Jezus de Sadduzäer stelgemerkt had, kwamen ze taub. Om Jezus te verzekeren, stelt einer van de Schriftgeleerden aan een vrouw en zei, Meester, woont erst dat laatste gebouw im Gesetz? Hij zei te hem, du sollst den Herrn dienen Gott met din ganzen Hort Gott zijn, en met din ganzen Seil en met al din Gedanken. Dit is dat laatste en eerste gebouw. En dat tweede gebouw is met dit leg. Die zoals die Nova, Jeroze Goud zijn als die zelfs. Op deze beide gebouwen hangt dat ganse gezaad en ook de profeten. Ik denk dat de antwoord aan het katechisme zegt, ganz kracht, wat Jezus te de Pharisäer zegt. En dan schrijft de apostel Paulus een brief naar de Rijmer. En hij betoont hoe wichtig dat is, dat we een lijf hebben een voor de anderen. Rijmer kapitel 13, ik lees 8 wat 10. Paulus zegt, zie keinem irgendwat schuldig, buiten en dort, wo goud je dem nächsten zendt. Wils wer zijn dem nächsten goud is, haf je done wat dat je zaad verlangt. Wils je ook dit, du zalst nicht eier breken, du zalst nicht moorden, du zalst nicht stelen, du zalst die nicht jankeren loten, en wanneer zes nog je bouten zendt, die zendt alle en dit en je sloten. Du sollst die Nächsten so gut sein, als die selbst. Wer den Nächsten gut ist, wird ihm nicht erreicht, daunen. Mit leiftolig sein, haft einer alles gedaunen, weil er Gesetz verlangt. Checkt dort Gesetz bloß ab dort, wird wie daunen? Nee, dort checkt besonders dort noch, wo uns Hort eingestellt ist. In Wahrheit sind dort zwei Schriftstücke. Das erste ist Timotheus
eind, drie bazaars. Du zalst in Ephesus blijven, zoals ik die zei, als ik op de weg naar Macedonië via, wilst du zijn enige mensen met een verdreide leer op je komen. En die zalst du warnen, op te heren vals te leren. Zij zullen er windige geschichte en lange liste van geschlechtsregister aan zie leiden. Wilst die veroorzaken bloos meer nutzloze vrouwen, woordurch die geloven aan God niet gebetet wordt. Woe ik nou uitzie is dit, dat die Christen zich uit een reinet hart en met een goudetje wasser en een stortje geloven mochten goud zijn. Van dat rood zijn een je afgekomen en breng je er tijd toe met striderie en reden, woe nog goudeter hen je is. En Jezus reed ook van, wo wichtig dat is, dat we een goede instelling hebben. Matthäus kapitel 15, 18 en 19. Aber wat uit de Müll rutkomt, komt uit de Hort. En dat verareinigt den Mensch. Wils uit de Hort komen beise Gedanken, Mord, Eierbrucht, Hörerie, Stehle, falsche Zeichnissen en gottlasterliche Rede. Dit is wat een Mensch areinmerkt. Aber met angewaschene Hang eten, dat verareinigt am nicht. Also hier wordt je red van Krieg, wat het gezegd, sagt, wat wie nicht ohne zelle. En dan is de vrouw, dat had je zaad ook de innerlijke last verbieden. Jo, ganz bestemd, dan dat heet, loot die nicht janker. Twee Schriftstücher. Römer Kapitel 7, Vers 7. Wat zal wie dan zeggen? Is dat je zaad sind, aber niemals. Ik wou niemals gewist hebben wat zijn wir, want dat je zaad nicht gekomen wir. Ik wou niet weten wat last meint, want dat je zaad nicht seht, loot die nicht janker. En dat andere is Kolosser Kapitel 3, 5 en 6. Door wein merkt alles in jun dood, wat van jun sintliche Natur kommt. De Hörerie, Arreinigkeit, sintelje Leidenschaften, beise Last en Jeets. Jeets is krijg zo als jatter deine. Wils je rood wein zo wat, wat God zien oja, eba die komen, die nicht gehorchen. Wann die Laste die sind ook verboden is, haft dan wel irgendwer dat je zaad volkomen gehouden? De antwoord nee, alle mensen zijn unja die sind. En waar hebben twee Schriftstücher? Römer Kapitel 3, ik lees 9 en 10. Wat zijn we nu? Sind we Jude beter auf? Nee, op keinem Weg. Wils we hebben dat al klar bewezen, dat beide Jude en Grieche Sünder sind. Zo als dat je geschreven staat. Door is keiner, der je reicht is ook niet einer. En dan ook nog, uit Jakobus Kapitel 2, 8 bij 12. Wann je dat kennigliche Gesatz haule, dat in de Schrift staat, du sollst die Nächsten so gut sein als die selbst, dan du je reicht. Merk je ober Unterscheid, mangt die Menschen, dan du je sind je. En dat Gesatz stampelt jünd als Gesatzbrecher. Wer dat ganze Gesatz hält en sich ober an eind verschuldigt, der haf sich je in dat ganze Gesatz verschuldigt. Wils die du seht, du sollst de Eier nicht brechen, haft ook gesagt, du sollst nicht doodmerken. Wann du de Eier ook nicht brechst en ober doodmerkst, bist du ein Gesatzbrecher. Red en handelt als Sohne, die durch dat Gesatz dort wirklich freimerkt, beurteilt worden. En dan is de vrouw, wozu is dat Gesatz gegeven? Dat een Lehrmeister sein soll, wat Christus komen wir, dat de Mensch dadurch erkennen leert, wat sind es. En waren twee Schriftstücher. Galater Kapitel 3, 24. Dat Gesatz wir da, ons te belehren, wat Christus kam, dat wie durch den Glauben konnen, gereicht vor dich worden. In Römer Kapitel 3, Vers 20. Wils durch Gesatz worte, wat kein Mensch vor Gott gereicht worden. Wils du durch es, dort bloß zu sein, wat sind es. Also hier es, dat Gesatz, en ook woran dat je komen es. Amen.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eerst in het programma wat de tipje stelt wordt van de Stem Radio en Scripture Beliefs. Met mij in dit programma is mijn vriend Tina Redekop. En wie zijn hier te vertellen van bevrijd leven? Zet hem voor het nächste stukje bij de Tion. Zat je doel, neem tijd. Kreeuw je eigen partner. En we behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevrijd leven te gaan. Welkom terug in het programma van deel. Met mij vandaag waren mijn vrouw Tina. En we gaan waar Jaas Lennon Ella Swaski van Stenbach, Manitoba.
2: Goedendag.
1: Zij is schijn je waar hier te gaan van deel. We gaan al een programma te hebben gedaan. En zij is welkom terug van deel voor het tweede programma.
3: Dankjewel.
1: In het vierde programma vertellen we dollar van wat we kunnen gemeenschap hebben als de kingen, als de wat opholen, een uit de anderen en zo weer. En de gewone gratis zijn naar gemeenschap houden met onze kingen. We vertellen van jullie example, van wat jullie gedaan hebben. Oba, van daar waren we een klein beetje weinig in ons programma. We waren een beetje kijken van, een uitzicht waar we een tijd nemen als de kingen, als te meer rijden maken voor de nächste stap in leven. We als wanneer groot worden en ook een familie hebben, dan waren we hand dat deze al ook dat deel wat we gedaan hebben. Dan waren we hand dat deze al met eerder kingen gemeenschap hebben, als we met eerder gemeenschap hebben. Dat die eerder kingen worden optragen. En een part van dit alle is, een grote part zou zijn, als we leren dat de God nu volgen doen.
2: Dat is vielleicht een van de grootste zielen wat we als ouderen hebben, is God voor je mensen optragen.
1: En om dat te doen, dan heb je als ouderen moeten entscheidingen maken. We vertellen in het feerprogramma van dat jullie kinderen, die was nog met, in de kwijt met je te hopen. Die kennen Jezus. Maar wat deed je om te leren dat de God is vrij te vieren, dat de God willen in hun leven?
4: Ik wil zeggen veel beter voor eind, ook met eind taup. En Bibel lezen. En ze deden ook aangeeft dat ze zijn Bibelvers studeren, ook uitwendig leren. En ik geloof dat ze dan vielleicht met je helpen, met dat ze van God leren deden en in het leven aannemen.
3: We hadden ook veel tjengerbeken, wat we willen met aantal lezen. Gleich soms als een sloppen gaan deden, gleich een geschicht lezen, Bibelse geschichten, dat leef ik helpt ook.
1: En je reden in de feerprogramma reed je ook van dat je hand in de kerk. Had je nog zinderschool met Antwerpen invoerd?
4: Ja, dat weer zinderschool. En dan wie had ook nog een werk in het tiende programma, waar ze hand deden en dat je aan ze erschijnen. En dat is waar ze zeer de Bibelvers leren deden.
1: Aha. Niet al aan de toehaarden zijn bekend met om medewerkers over te zijn oven in een werk in programma hand bij de kerk om de kingen helpen met zijn zaken, met jezelige zaken. Was dat zijn wat je wilde zijn dat de werk die helpen goede denk je dan in je familie?
3: Oh, ganz voor sure. En ik leid dat we er gewoon aan hem te doen.
1: Ze durf niet in de kerk, dat kon thuis.
3: Ja.
1: En dat kon bus met mam en papa taup, dat we de kingen dan leren, met de kingen alle taup. Er we wilden kan nubas kreuen, er de schwester kreuen, en dan kunnen we met een taup zo'n programma te doen.
3: Dat durf niet jeder dag zijn, dat kan vielleicht eenmaal de week, maar in je plonde tijd, dat de kingen willen weten nu waar we een stund vielleicht hebben, of wat dat dan moet zijn. We willen vielleicht de Bibel lezen, vielleicht geschichten lezen, vielleicht wat uitwendig leren van de Bibel.
1: Deed je de tip thing?
4: Ja, we deden met onze van ziemlich klein aan. We Len en ik hebben eerst allemaal eens veel tip gezongen. En ik vind dat ze mij als oudje weer dan zongen ze met ons tip.
1: De leider deed dan zeer terwijl reden. Muziek deed zeer terwijl reden. En ze dan dat een goede ding. Tina en ik, wie dan nu ook dollen zijn, we hebben jaren. Aber nicht, Tina hat einmal verlangen, ob ich, scheint sich zu sagen, können wir eine Stimme nicht hineinglauben für ihn war ich. Aber nun habe ich auch da, wie man einen Typ singen kann, und wie kann sich was Typ sein in der Kirche, den war ich.
2: So, wird die sein, regelmäßig in der Kirche sein, dort wir irgendeinen Stab, was die enthalten deid, oder dort wir irgendeinen Port, dort, was die enthalten deid, christliche Kinge abtragen?
3: Jo, ganz for sure.
2: Wo ist dort?
4: Na, voor ons, we hadden vielleicht een beetje anders als veel. We lernen weer de preja.
2: Ja.
4: En dan word je niet, vielleicht niet gek zijn, niet was, van wie het er niet weer. En de, mij alles te wisten dat zenders maar is, voor wie te gek.
2: Der ich dat weten, dat het wichtig is, met andere gelijvende mensen te komen.
4: Ja.
3: Na, ik leef dat, dan zijn nu ook met eretjingen, wiederbrengen.
1: De grote punt wat hier zo ben is, wenn wir in der Kirche sind und wir sind aus gläubigen Menschen, also Menschen, die uns vertrauen auf Jesus Christus haben. So, wir haben unsere Kinder hier, wir tragen ihn ab, wir haben jene Kinder, wir tragen ihn ab, dann dürfen wir auch ein Versächern, dass unsere Kinder wollen christliche Freunde haben. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig in der. Wenn wir unsere Kinder keinen guten Freund haben zu stellen, dann können sie sich ihnen unter abbühen. Ja. Hast du das noch, was die in jener Familie sein haben?
3: Well, an sie mir alles fangen er Mana und an sie Joik. Die wird eine Jugendgruppe.
2: So dann kann jeder dann auch gleich.
3: Jo, jo.
1: Ihr habt jene Mial abgetragen, so dass die wollen reut sein, tun man ihre Kinder erst betrüht sein, dass die kann in ihre Kinder so tun, als die verehrt haben.
3: Ja.
1: Und wir haben von klein an, haben wir Entscheidungen merken für ihre Kinder. Und dort mein Tiet nehmen, wir haben ein Ferienprogramm, wo ihr lehrt, die müssen Tiet nehmen, um Dinge mit ihnen zu tun. Haben wir auch von vertraut, dort mein Beten. Beten, beten, und wenn ich weiß, immer beten, dann fährt man auf alle beten, nicht so?
4: Jo, ja, sehr.
1: Und nicht glauben, die sind das nicht wert. Nicht mutlos wollen mit beten. In Bibel zu lesen, Bibel studieren, Sachen merken durch die jährliche Gemeinschaft an, christliche Gemeinschaft. Hast du noch was, was du tun?
4: Ein Ding ist, dass sie, wenn einer kann dort alle verbringen, und dort alle handeln, aber sie müssen die Entscheidung selbst merken. Mhm. Aber dort kommen, dort sie dort mit Jesus annehmen, dort, wenn sie dort sind.
1: So, wir können Jesus nicht auf ihren Knopf schieben.
4: Nee.
1: Was tun wir dann, wenn einfach unsere Kinder einhören müssen?
3: Dann musst du bloß ein bisschen Dollar beten.
1: Bloß Dollar beten und Dollar leben, nicht so?
3: Ja, korrekt.
1: Wir können nicht abhören mit leben, kann nicht sagen, du bist so ein Bolstier, jung, ein Sinn ein Bolstier, Mial, die fehlt mal traurig zu wiesen. Der Entstellung, der dort nicht.
3: Ja.
4: Nee.
2: Dort
4: ja.
2: Der nicht tragen.
4: Nee.
1: So, du brauchst ein interessantes Wort hier, Tina. Du sagst, dass der nicht tragen. So, der Punkt, wo wir hier so horchen tun, ist, wie man die Gemeinschaft haben wollen, und tragen dort, dass die auch so wellness wie sind.
2: Und du so non kicken, dort ein Verreicht ist, uns glauben, mitteilen mit ihnen, dort mitteilen.
1: So, uns sind die Kinder unvertraut, dass wir in Saalen abtragen, dass wir in Saalen wissen, was reichen eigentlich ist, aber das ist nicht bloß nur Abgabe, das ist ein Verreich. Und der Dollar, wie du den Weich hin und kicken, du meier Fred, wo wir handeln und tun, und du meier Fred, wie wir handeln und tun, der Dollar wollen die so wählen, als wir auch tun.
3: Und ich glaube, es ist auch wichtig, dort wie die Zeit nehmen, unsere Geschichte zu vertellen nach unsere Kinder.
1: Was meinst du mit dort?
3: Unsere Erfahrung mit Jesus. Ich glaube, das muss wir auch vertellen. Nicht das bloß annehmen, dort, was er weiter dort. Wir müssen manchmal auch sagen, wo stand das mit uns?
1: So, dann wollen wir beten tun und Gott antwortet an sie, Bera, dort möchte er an unsere Kinder.
3: Ja.
1: Das ist ein Part davon.
3: Ja.
1: Herr, du hast vielleicht mehr Gedanken.
3: Well, ich denke auch an unsere Erfahrung mit Jesus.
1: Wo wir Jesus annehmen.
3: Wo wir am annehmen deden und wo er uns geleitet hat. Und wo wir vielleicht sind, nicht einmal ganz welig hing herantegoen, als Jesus will haben. Und wo er uns da direkt reichen deed. Und wat die Erfahrung erst gewaast in die Zeit. Da ist gleich wichtig, mitzuteilen. Dat die Kinder weten dat, dat is niet allemaal leeg geweest voor ons. Manchmal hebben ze ook echt een schwere tijd gegaan. Maar ons geloven we door. En door houden we ons vaststaan. Dat is ook wichtig voor aan.
1: God heeft ons de dag geleid en de kinderen handen te zijn. En nu handen het zelf je verreigd met ihre kinderen.
2: En zo vaak in de Bibel, dat het ons zijn, dat we zelf dat metdelen met onze kinderen. Dat die dat worden weten, wat van grote God we hebben.
4: Ja.
1: En dit zijn dingen wat je jene kinderen geleerd hebben, en die doen andere kinderen dat nu leren.
4: En dat is ganz interessant dat te zijn, dat ze dat doen.
2: Kost je een beetje meer zijn ervan?
4: Een beten en hoop dat een van zijn kinderen worden Jezus nog vallen, en dan is het zeer interessant dat je hebt dan ook veel moed dat te zijn, dat die kinderen, andere kinderen dat ook leren ook.
2: Mij heeft de pijken zo je gaan, wanneer ik de kinder er wat leren wil, dat kan geestelijk zijn, of bloos een fysische ding zijn. En ik denk, die had het niet vernomen. Ober Luther in der leven, zei ik dat, dat die had het werkelijk vernomen. En dat geeft een grote vrede.
4: Ja.
1: Zijn in dit zijn over jene grootkinder, jene kinder, wat nu dan eerder grootkinder dan leren. Nu verhaal we een klein beetje onheld om het leidhaken. En wanneer we terugkomen, dan wil ik nog een beetje horen, wat doe je nu met je grootkinder? Je hebt nu 8 grootkinder hier.
3: Ja.
1: En je hebt je gemeenschap met iemand. En nu, wanneer we horen, dan wil je met iemand je gemeenschap hebben, dan wil we zijn, wat je gedaan hebt, is dat vrucht gebracht. Dus wie komt terug, voelt het niet leid, en dan hoor ik van de geschicht.

0: Routine wezen dat wie erde ouderen live han. Dat daar kan de bestendigheid
1: brengen. Ja, ganz van even.
0: Ja. Dan zullen groot ouderen er de king leven, dat de groot king er zijn, dat wie zijn alle wat weet.
1: Ja.
0: Nee, dat is zeer veel meer dankeschön waard voor hier met ons aan van de.
1: Betrein.
0: Haf schön gegoen en ik geloof, ja, een zeer goede wedstrijd met je dood. Tina, dankeschön ook voor Matthias Zahn.
2: Bitteschön.
0: En hopelijk kan jij nog maar waarde komen. En dan doen we dan voor een nieuw programma. Wie weet wat dit thema dan wat zijn.
1: Ja.
0: Maar veel meer dank.
1: Je groot elder vielleicht.
0: Je groot elder, wie weet, ja. Nou, veel meer dank voor nu. En bij het nächste moment, God met je.
1: Dank je.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vroegen met Zakka bestreed. Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich wie op die vroegen en te groen

dag shine for a shine it light. Die hars hier naar de Eifengelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Dag shine voor harchen. Laatste week bekijk wie de geschikt van Jezus voor Pilatus. En wo Barabbas de merda en die wat een grote oproer had gemerkt wie vrije gemerkt. En wie zagen, wie zijn zes Barabbas. Zes Barabbas, wie zijn schuldig van zind. Wie zijn kartje komt van Gods in Herrlichkeit. Zes Barabbas, wie zijn verdomd om stoven aan ons weich naar de hal. Aber zes Barabbas, Jezus starf in onze stad. Hij noem onze zind. Hij noem onze stroof. En doorwen, kan wie vrij zijn. Wie kan vergift zijn. Wie kan geraad zijn. Wie kan zijn kind zijn. Wie han een stad in de eeuwigheid in hemel. Wie han getuscht met Jezus. Hij heeft zijn gerechtigheid, noem onze gerechtigheid op een kriets, dat wie kan vrij zijn. Vandaar waar we bekijken waar Jezus lieden deed, waar hij aan kwelen deed, waar hij moest doorgaan. En waar we daar aan denken, hij is nog niet op een kriets. En hij heeft al je leden in Gethsemane, die hebben aan al je schleuwen en aan je speen voor de heer en priester. En nu de Romeinse soldaten en wilde Jezus kwelen doen. En dit lieden, dit wilde aan verschloenen doen, dit zijn onze steed. Ver wie doornaan gaan, waar we toch beden. Himmelsche Vader, wie komt van die, wie danken die voor deze dag, wie danken die voor deze gelegenheid op het radioprogramm, dien woordje met te delen. Himmelsche Vader, zegen dien woord. Hoop jeder einer getrokken te zijn te die, der wat dit programma wel zijn van deel. Himmelsche Vader, ik bid dat die Rick mocht gebied zijn. En besonders die wat nog niemals han die ongenomenste persoonlijke Heer in Heiland, dat die en voor streken en van deel, kan die dag zijn voor die de beste entscheidung merken voor die. Help ons duid te denken aan dat lieden wat die zijn Jezus Christus derging, en dat hij dat voor ons duid. Himmelsche Vader, dankschein dat we vrij kunnen zijn, dankschein dat we vergeef kunnen zijn, dankschein dat we die kinder kunnen zijn, dankschein dat we een dag in hemel kunnen zijn met die. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Zo ons tekst van deel Markus kapitel 15, 16 bij 20, waar de soldaten spotten over Jezus. Waar we lezen dit zegt. De soldaten nemen Jezus dan im rechthuis neer en roepten de ganse bond soldaten toop. Zij nemen aan een blijfroden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan de op den kop en vangen aan om te bereisen als den judenkönig. En zij schluchen aan Amavara met een roerstok op den kop en speichen nu aan en knijden zich ver aan en beden aan. En als zij aan verspot houden, nemen zij aan den blijfroden rok af en trokken aan Vara zijn kleider aan. Dan leiden zij aan Ruud arm te kriezigen. Wie zijn hier Jezus weer gekweeld? De hij moest lieden derkoen derk de soldaten. Wie wil drie soorten lieden of kweelen derkoen? Dat eerste is dat lieden wat kämpft van de veel zijn wat spotten doen. Dat tweede is dat lieden wat kämpft van een ambt of even ambt. En dat derde is dat lieden wat fysische video brengen dat. Nu, wenn wir da an denken, quälen, oder, dat Menschen moeten lieden van andere Menschen, es passiert durch die ganze Weltgeschichte. Menschen sind vastgenomen, die sind gequält, für Information, für Stroof, oder für ihr Glauben. Durch die Weltgeschichte, Christen sind besonders verfolgt en gequält, rum die Welt. Krags, dass die von dir sind. En danach, in de Länder, wo die Verfolgung das höchste ist, wost de kerk dit bozigstet. En de länder wo die vrij zijn, veel van de kerken zijn leeuw warm. Van deel, wo Jezus wordt gekweeld, wo hij deed lieden. En we vangen aan met dit, dat lieden derg veel, oder dat veel mensen Jezus kweelden deiden. Dat krijg je van vers 16, wo het zegt, de soldaten nemen Jezus dan in rechthuis neer en roepten de ganse bond soldaten toop. Dit is vers 16 van ons tekst, dat zegt de ganse bond van soldaten, dat wordt ongeveer 200
but 300 mannen zijn gevast. En die roopten de soldaten hinder deze stad, wie naam dat dat rechthuis. Een stad waar je zaad zal uitgedreigd. Waar recht zal recht zijn, waar arrecht wie arrecht. De stad waar je zaad, wie je merkt, dat de persoon wie je recht, als de schuldig wie je schuldig. De stad waar dingen zullen recht gemerkt zijn. Waar de schuldige zullen gerecht zijn, aber nu, wie dat een stad waar een man wie je kweelt, die met onzin wie, die wat ganz schuldig zijn. Want die in beeld kosten dien verstand merken van 200, 300 mannen. Die lachen, die schreeuwen, die spatten over Jezus Christus. Die roopten deze 200, 300 mannen niet wie in het meer aan mensen veel te Jezus schlonen of kwelen, maar dat hij woorden een schande had. Dat hij was zoals ik schamen. Dit wie vervele mensen. Yes, Jezus neemt dich, die dingen aan verschlonen, ver een grote groep mannen, dat hij zal te schoon gaan. Vielleicht best u ook mal te schoon je gaan, naar een menschen hand die je schämt, ver een grote groep. Menschen hand die even die je lacht. Dat is een zeer schlechte feilung. En die persoon werde dat, die proef te schoon brengen, die wel die merken, je feilen ze snuscht. En wat die zeien dat, wat die dat, dat zal die zo schlecht merken feilen, besonders fair all deze mensen. Mies dat interessant, ik zie een leraar in de jeugdschool, en ik zei, Emma te andere leraars, en ik help me ook in dit zelfs denken, wie wil niemals een kind te schoon merken, fair ere vriend. Wenn dat zei ja schwaar trig te kom, dat de gemeenschap waar het trig is, er de respect waar het trig is van dat kind, wanneer eenmaal te schoon is, je gewoon fair zijn vriend. Wanneer ik een probleem heb met een kind, dan moet ik wel met een alleen reden, dat we alleen kunnen over dat probleem reden, en dan is het een gelegenheid om dit derg reden. Maar niemals een persoon te schoon merken voor een vriend. Nu God is zeer streng over dit te schoon merken van een groep mensen. Want we weten de geschichte in het Oude Testament van 2 Könige 2, 23 en 24, waar de profeet Elisa die is verspot van een groep kinga. En wie weet in de geschicht wat passiert te deze kinga. En boa kemt Ritterwold en Ritter 2. God is niet fair dat mensen zullen gespot zijn voor een groep mensen. God neemt het ernst. Maar hier laat hij zijn ene zijn verspot zijn. Te schoon gaan voor deze 200 of 300 soldaten. Hier zijn wie Jezus is gekweeld voor deze groep soldaten. So, dat eerste is deze kweel voor veel mensen. De tweede is de kweel van een ambt. Vers 17 en 18. En zij nemen aan een blijvrouden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan die op den kop. En vongen aan om te bereisen als den Judenkönig. So, hier is dit blijvrouden rok. Dit wordt een koning woord onttrekken. Die wat zal hoog beoond zijn. Maar wanneer Jezus deze onttrekken, dan deden die waren aan verspotten. Die lachten even aan dat mensen aan worden koning naan. Die geloofden niet in Jezus als een koning. Vielleicht waren die dal even ihre ene leiders en nu noemen ze dat Ruud aan Jezus. Dit blijft rode rok, dat wie een alle rok. Die wie niet meer zijn kloor. Maar dat wie genoeg van de blijvrode kleer, dat de soldaten en Jezus kunnen zijn heiwaard verspot. Hier is Jezus, de koning, even alle koningen, de Heer, even alle Heeren, die is verspot als een aardische koning. En dan is dit darnen kroon. Nu een koning wordt een kroon broken, ten wezen hij wie majesteit, of hij had een koninklijke autoriteit. Vaker worden mensen niet naar een koning gaan, anders als de koning had en je vreugd hem komen. Want we denken aan de geschicht van Esther in het Oude Testament, ze hebben angst naar den koning te gaan, en de koning wie er man, wenn ze kon doodgemerkt zijn, verbloos naar den koning komen. Dis kroon, die bewijst de koning, die wie je zijn als een God. Keiner kon hem vreugdig stellen, mensen worden hem aanbeden, worden doelknijen voor hem. Nu, aardische koningen zijn niet jette, maar Jezus wie God. En hier is Jezus met dit darnen kroon, zelfs als God.
En dan gaan de heine stop wieder en de nanden am de König van de Juden. Nu de kleiden am en blijven roden Everak, de handes kroon op am napje doen en de nanden am de König van de Juden. Nu voor de Rijma dit wie een gespart, wenn de gläubden er heb nicht dat de Juden hoden een König. De hoden er keizer en hij regiert. Aber hier nanden de Jezus de König van de Juden. En de beën zich veram. Dit war een gespart van ongebed. De beën veram, de lachen even am, de spien even am. Dat is hem Jezus spatten als een regierer of een König. De soldaten die denken van irgendwat wat de woorden te hun König doen. De blijven rode Everak, de darnen kroon, en nu doen ze voor Jezus doorknijen. Dat zegt de beden te aan. Bewaren dat je bloos een gespat. Nu, wanneer we dit lezen of harken in deze boodschap, vielleicht denken we, wo zagen die niet Jezus als een König? Wo kon die arm zo verspatten? Aber ich denke, vielen von der Welt, viele Menschen, die sich Christen nennen, die seinen Jesus nicht als ein König. Die leben nicht ihr Leben, als dort ein Herr von ihr Leben ist. Die beten vielleicht bloß für die Multit oder für andere Menschen, aber niemals anders. Und ich glaube, das ist auch ein Spott von Jesus. Und ich will dir diese Abgabe von dir geben. Merk Jesus den König. Laut am Herr von deinem Leben sein, Dozien woord gehoorzaam zijn, harch na zine geboten. En denk aan wat de Bijbel zegt van Jezus. De koning over alle koningen, de Heer over alle heren, in Filippa 2 vers 9 en 10. Door wen heeft God am ook hoog erhoven, en am een nomen geëefde over jeder nomen is, omdat zich in Jezus zine nomen jeder knie beën zal van die, wat in dem hemel en op de eerd en onder de eerd is. En dat jeder tong zal bekennen dat Jezus Christus Herr is, te God dem Vader zijn eer. Wat immer de soldaten han op den dag gedoen om Jezus verspotten, een dag voor het eerend zijn. Dat wordt niet in verspot zijn, jeder einer wordt zijn dat Jezus is König. En dan, dat kwelen wat physische video brengen deed. Wie han je zijn dat kwelen wat ver veel mensen erst om schoon brengen? Dat kwelen van een amt als een koning, waar die aan verspotten deiden als judenkoning. En nu, de physische weidel, vers 19 en 20. En zij sluchen am emmerwaren met een roerstok op den kop. En speichen nu arm en knijden zich ver arm en beden am oon. En als zij aan verspot houden, nemen zij arm den blijf roden rok af en trokken am waren zijn kleider oon. Dan leiden zij am ruut, arm te kritzigen. Wie han je zijn, wo Jezus weer verwirpt? Hij weer verwirpt van een larene wip, die had ijzerne balls op een eng, die had schwappe knieakkes, wat zon in een hut neer schnieden. De ijzerne ballen, die zon wicht brengen, naar deze wip, dat die knieakkes zon diep aan neer schnieden in regen neer. En zes de soldaten Jezus Eva en Eva troffen met deze wip, dat wo diepa en diepa zijn je gonen zien regen. En zes de wip wieder en wieder Jezus trafen deit, wie der Fleisch wurden aufhangt hem van zijn regen aufgereten zijn. En deze schwappe massa bieter, zes deze schubknirkes, die wurden deiper en deiper gaan. Deze video die weer groot. De persoon die verloor veel bloot. Dit kon zijn de oorzaak waarom Jezus niet zijn kriets kon drehen. En denk er aan, dit wurde zijn regen verschlonen deiden, wie de zelsje regen wat had je schweit blauw treppen. Zijn huid wat gans week zijn je waast ween dit. En hier weer Jezus verwerpt. En dan ook dis darnen kroon. Wie zagen dat wie een verspot van zijn ambt, maar dat wie ook physische weidel. Nu schriever zijn deze darnen die mochen van een boom je kom zijn, wat dicht bij Jeruzalem wassen deiden, en die darnen wieren vielleicht ongeveer 12 Saal lang, meestal show. Nu, dien kop, dat ha veel narven, veel blootoderen, en wie weet, wenn wie ons voor schnieden dan een kop, dat ons zeer wei, en dat ook zeer blijden. Nu, deze darnen, wanneer in de eerste Mose 3 vers 18 gonen dan, dat is een symbool van de vloeg van zind. En nu brukt Jezus deze darnen, hij draagt de zind van de welt, op zijn kop. Dis kroon
zal van koning zijn, bewaar dit zijn gespot. En hier zei wie de zaard koning wat Jezus weer. Hij weer wel eens te lieden en sterven, te zijn leven geven als een opfer voor veel. Op dit zelfde kap, wat hij in Darnen kroon brugt, zegt de Bijbel, hij weer getroffen met een stok. De hadden een stok door, dat kon zijn vlecht, ze zijn koning had in zijn hand, maar nu brugten hij daar als een spot en die troffen hem op een kap. Wie weet, wanneer ons wat troffen dit op een kap, en dat zei er hard is, dat brengt grote video, en dan op eenmaal kan je het niet klaar denken. En dit wordt ook de darnen kroon diaper op zijn kap naar geschoven zijn. Schrijven zijn dat Jezus weer gespot, die deden het stok in zijn hangen, dat weer vlees is een scepter, en dan nemen ze den arm en sluchen arm op een kap. Dus physische video van een gezicht zijn geschloen, op een kap geschloen. En hier is Jezus. Hij is verwipt op een regen, hij heeft dus darnen kroon op zijn kap, en die doen ze arm ook op een kap schloen met een dikke stok.

Die hast je hart naar de evangelische boodschap radioprogramma. Mijn naam is Wes Heppner. Dankeschön voor harten. Dit radioprogramma is ondersteund van de Zomerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Barktula Mennonietengemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Jut Ostoharcha. We zijn dankbaar voor jullie ondersteuning in Jebeda en ook Goven. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warren, Saskatchewan, Canada, SOK 4SO. Now, I'm on the gospel message box 1760.

Here, warm in Saskatchewan, Canada, SOK4SO. On website, gospelmessageradio.com, kan je program harken ook online geven, der kan PayPal link, diet mon po minuten van irgendwo in de welt. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phone number 306-230-7807 en knodig het phone number, kan je ons contacten van je vrouwen gaan, of voor een port van een WhatsApp-groep van zijn, waar deze programma jeder week van je schickt. Nog eenmaal, dat nummer is 306-230-7807. Dankeschön voor harken, dankeschön voor je engagement, dankeschön voor beden. Ik wens die God te zegen deze nächste week en dat die wat tijd nemen deits te denken aan wat Jezus Christus door heeft gekost, zijn lijden en sterven. Dat du kust geraad zijn, dat du kust werkelijk vrij zijn in al.

Dit is de dag den de Heer gemerkt heeft, door ons door een vrijen en vrouw zijn. Zo zegt ons Gottes woord. We vrijen ons, door even dat we dit programma uitstrolen doen, heet nog alle touwen daarvan harten welkom door touw. En ons gebed en verlangen is, dat ook dit programma mocht een zegen voor alle touwen zijn. We wensen nu alle touwen een gezegende ontvangst.

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloden ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaar steht en nog aan Kampo 22 Blomen uurt, zindag somaris klok 9 met zindagschool en klok 10 in de Hauptgottesdienst stortfingen. Onze onschrijf S-Box 248 kwakt in Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wanneer je ons onderopen mochten, is 625 58 10 80.

Wel wie het hoop uit Markus kapitel 10, de vers van vers 35 tot 44 lezen. Dan kwamen Jacobus en Johannes Zebedeus zijn zeens en zeiden, Meester, wat wie willen is, dat u dat voor ons deist, wo nou wie die vrouwen. Hij vroeg hen, wat zal ik voor hun doen? Laat ons bij die en die heerlijkheid einem aan die rechte ziet en einem aan de linke ziet zetten. Jezus zegt, je weet niet, nu wat je vrouwen. Tien je uit dat lijdenskoffel drinken, uit dat ik drink, en met die doop je diep worden, met die ik je diep worden? Zij zeiden te hem, dat tien we. Jezus zegt te eind, je worden dat lijdenskoffel drinken, dat ik drink, en met die doop je diep worden, met die ik je diep worden. Ober te bestemmen wer aan mijn rechte of de linke ziet zetten zal, is niet mijn zaak. Dat is voor die dat al bestemd is. Als de tien dat hierde, wieren zij verdrustig over Jacobus en Johannes. Jezus roept en toop en zegt, je weet dat de grote in deze wereld herrschen en dat de beamte er je wilt uitijven. En je junt zal dat ober niet zo zijn. Wer on je junt wel groot zijn, zal jun deine zijn. Wer on je junt wel de vernemste zijn, zal allemans knacht zijn. Dan ze goede mensen zijn tjeim nicht, am zich deine te loten, aber am te deine, in zijn leven te jeven vervelen luister te kijpen.

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada thuishetje. De nummer voor dit programma is 252. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 252.